de straat te varen. Het Amerikaanse leger begon een paar uur geleden met nieuwe aanvallen. President Trump had die al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. In meerdere steden in Iran zijn explosies gemeld. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit. Iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Bijlschoppers zochten net als een dag eerder de confrontatie met de politie. Die zetten een waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De rellen waren wel minder hevig dan dinsdagavond, toen een protest tegen immigratie uitliep op racistisch geweld. Bijlschoppers vielen woningen aan waarvan ze dachten dat er migranten woonden. Aanleiding voor het protest in Noord-Ierland was een brute mesaanval door een migrant uit Soedan. De laatste oefenwedstrijd van Portugal is gewonnen. Tegen Nigeria werd het 2-1. De Portugese doelpunten werden gemaakt door Neto en oud-Ajaxiet Conceição. Portugal speelt volgende week woensdag zijn eerste WK-wedstrijd tegen Congo. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

Hey, dit is Sonja Silva. Op 19 juni ga ik in mijn show op NPO Blend het onmogelijke mogelijk maken. De onmogelijke Michael Jackson top 30 aller tijden. Welk Michael Jackson nummer mag absoluut niet ontbreken? Breng nu je stem uit via de socials van NPO Blend.

0: Show. Blend.
1: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger zegt dat de straat van Hormuz open blijft. President Trump had zijn nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem is Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees samenwerkingsproject om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Volgens de fabrikant is de testvlucht redelijk succesvol verlopen. Wat dat precies betekent en of er ook dingen zijn misgegaan is niet duidelijk. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het ruim 170 meter hoge bouwwerk met heilig water en verklaarde het officieel voor geopend. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app.

0: to ya.
1: Oh, home of classic R&B, hip hop, and soul. Blend. 4 uur.
2: Manik Zampersen met het NOS Journaal. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Afgelopen dinsdag deed een actrice nog aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarde vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem was Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Rijlschoppers zochten opnieuw de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in. Ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

1000 artiesten. 50 jaar North Sea Jazz. Met onder andere Nile Rodgers en Chic, The Roots, The Isley Brothers, John Legend, Jalen Ngonda, Giveon en Thundercat. Vier vijf decennia aan muziekrevolutie. Van de beste jazz, funk en soul tot de lekkerste hip-hop en R&B. North Sea Jazz. 10 tot en met 12 juli Rotterdam. De allerlaatste weekendtickets win je volgende week alleen bij.

0: Soul. Blend. 5 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land werden explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag deed nog een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Rellschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen en flessen. Ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voor ze naar Europa komen. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog, bij 7 tot 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag is er meer bewolking. Dan zijn er opnieuw buien bij een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.

dit is Sonja Silva. Op 19 juni ga ik in mijn show op NPO Blend het onmogelijke mogelijk maken. De onmogelijke Michael Jackson top 30 aller tijden. Welk Michael Jackson nummer mag absoluut niet ontbreken? Breng nu je stem uit via de socials van NPO Blend.

0: Soul. Blend. Zes uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit jaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit. Iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook gisteravond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan eergisteren, toen het protest uitliep op racistisch geweld. De Franse zanger Patrick Bruel is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij zat sinds maandag vast in een onderzoek naar seksueel geweld. Hij is nu officieel aangeklaagd voor onder meer verkrachting en aanranding. Bruel spreekt de beschuldigingen tegen. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle 5 de bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. De burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 7 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. De VS vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Gisteravond begon defensieminister Hegseth met dreigen.
2: That's not because we want to restart anything we don't have to restart. It's because the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects.
1: Hegseth zegt de spelregels te willen bepalen om tot een deal te komen. Enkele uren daarna waren op verschillende plekken in Iran explosies. Iran voert inmiddels vergeldingsacties uit in de regio. Het Iraanse leger stelt ook dat de straat van Hormuz nu helemaal dicht is. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens de Franse justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag nog deed een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten en moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. De ruim 170 meter hoge Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona is gezegend door de paus. Hij besprenkelde het bouwwerk met wijwater en verklaarde de kerk officieel geopend.
3: Inaugurante la nuova torre da questa basilica. En el centenario de la morte del venerable Antoni Gaudí, l'architecte de Déu.
1: De inzegening van de Sagrada Familia viel samen met de 100ste sterfdag van architect Gaudí. Op het bezoek van de paus waren tienduizenden mensen afgekomen. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: BNN Vara, Cuba en Jasmine.

0: the studio for NPO Blends.
1: Good morning.
0: Good morning, Yasmine. Buenos días.
1: Buenos días. Bon dia, bon dia. Q, hoe gaat het met je?
0: Ja, redelijk. In de zin van, ik heb niet heel goed geslapen. Want ik was gisteren bij een begrafenis.
1: Ja.
0: En ik was daar ook nog de host. En dat is een hele rare ervaring. Heel bijzonder.
1: Ja.
0: Het gaat om een DJ, may he rest in peace, DJ Eduardo. Eigenlijk heette die Andres.
1: Mm-hmm.
0: En dat is eigenlijk, daarom raakte het me extra. Mijn eerste gig ooit was Que Pasa. Dus de eerste keer dat ik als MC optrad. Que Pasa in de Melkweg in Amsterdam.
1: Okay.
0: En toen stond ik naast hem.
1: Mm.
0: En ik was een beetje aan het stuntelen, want het was mijn eerste gig. En het draaide heel veel cumbia en een beetje rockachtige nummers waar ik wat minder in zit. Dus ik zat alleen maar, yeah, come on, Essel. En toen zei hij van, ja, keep it going, je kan dit nog zeggen, je kan dat nog doen.
1: Oh.
0: Weet je, en spoorde me echt aan. En daarna heb ik nog een aantal keren met hem gestaan. Spoorde me echt aan om verder te gaan. En gewoon een man met altijd een lach op zijn gezicht.
1: Mm.
0: En die is dus overleden aan een hartstilstand.
1: Jeetje, hoe oud is hij geworden?
0: Ik geloof 52.
1: Maar, oh, wauw. Dat is wel echt heel jong.
0: Ja.
1: En waarom is het gehouden in de Melkweg?
0: Nou, hij heeft daar dus ook zo'n geschiedenis. Zijn eerste optreden was in de Melkweg.
1: Ja.
0: Volgens mij ook bij Que Pasa. Hij heeft een vrouw in de Melkweg leren kennen.
1: Oh, wauw.
0: En die zijn vervolgens jarenlang samen geweest. Mm-hmm. Een hele lieve vrouw ook. Dus dan was de cirkel een beetje rond.
1: Ja, full circle.
0: Dat was eigenlijk het verhaal, ja.
1: Nou, het was een mooi afscheid.
0: Ja, dus DJ Eduardo. Google hem eventjes als je niet van hem hebt gehoord. Latin DJ met name.
1: Ja.
0: Heeft onder andere geholpen om Daddy Yankee naar Nederland te halen.
1: Oké, wauw.
0: Dus speelde een grote rol in de Latin scene. En ik zat dus daarna met allemaal DJ's en mensen uit de feestbusiness en vrienden en familie van hem. Zaten we nog na te kletsen.
1: Mm.
0: Dus het was alleen gewoon, ja, weet je, van heel bijzonder.
1: Ja.
0: Maar die kist stond dus op het podium. En die kist stond dus op het podium. En het was een witte kist en dan kon je wat opschrijven. Maar ik stond dus naast die kist te presenteren.
1: Wauw.
0: En je wil het gewoon heel erg goed doen.
1: Ja, tuurlijk.
0: Dus op een gegeven moment hadden we gehoord van El Rebellion. Zo'n bekend salsa-nummer van Joe Arroyo. Dat was zijn lievelingsnummer. En toen hebben we die gedraaid en stond zijn vrouw op een gegeven moment met die kist te dansen.
1: Oh,
0: dat was zo ontroerend. Ja, ik heb heel veel gehaald.
1: Ja, dat begrijp ik, ja.
0: Dus daar moest ik even van bijkomen. Want je vroeg, ben je wakker geworden?
1: Ja.
0: Ietsje minder geslapen, omdat je dat gewoon die hele ervaring dan nog even naloopt in je hoofd.
1: Ja, ja, ja.
0: En ook inderdaad dat hij zo vroeg is overleden.
1: Mm-hmm.
0: Zo'n lieve man.
1: Ja.
0: Altijd grapjes maken, altijd glimlach op zijn gezicht. En dat was half Braziliaans, half Chileens. Nou, de betere combinatie kan je niet vinden.
1: Zeg, ja.
0: Over vrolijkheid gesproken.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus laten we lekker show maken, maar dat zit dus een beetje in mijn achterhoofd.
1: Dat snap ik.
0: Hoe is het met jou?
1: Ja, prima eigenlijk. Ja hoor.
0: Ja?
1: Ja.
0: Lekker geslapen.
1: Ja.
0: Ready for the day.
1: Ja, zeker. Let's bring it.
0: Ik ben heel benieuwd naar jouw R&B classic zometeen.
1: Mm-hmm.
0: Eerst hoor je de Pussycat Dolls en Busta Rhymes met Don't Ya.

0: the Brand. Haar album in 94 heette ook zo. Je luistert naar de Morning Show op NPO Blend. Het is alweer 7:50.
1: Jasmine's Classic.
0: Waar gaan we naar luisteren, Jasmine?
2: Ja, we hebben geweldige collega's hier bij Blend. En we hebben ook zeg maar een appgroep waar we vaak onze dingetjes delen. Wat we leuk vinden, wat we tegenkomen.
0: Ja.
2: En nou had onze collega Riekes, die had iets op de...
0: In de appgroep gegooid.
2: In de appgroep gegooid. Over een tiny desk. En toevallig had ik net een half uur daarvoor iets daarover gezien op Instagram.
0: Ja, want tiny desk, dat zijn die concerten waar bekende artiesten... Ja. Soort van voor een boekenkast staan te spelen met een band.
2: Ja, met een publiek, zeg maar. Maar ja. De huiselijke setting, daar gaat het vooral om. En dat je nog kan even laten zien van... hey, I still got it, you know. Ja. Ik kan het nog steeds doen. Zonder allemaal getuned en gedaan en gepitcht, weet je wel.
0: Ja. Dus, en van het podium vallen.
2: Ja, gewoon lekker op een krukje zitten.
0: Ja.
2: Met een paar geweldige backing vocals. En het ging dus over Joe. En toen dacht ik, oh my god, ja, die wilde ik dus draaien vandaag. En toen dacht ik, ja goed, waarom ook niet. Ik wil je even in ieder geval een stukje laten horen hoe het
0: van
2: klonk.
0: Joe bij Tiny
2: Desk. Van Joe bij de Tiny Desk, ja.

0: goede background zangers ook.
1: Zeker. Wat me wel opviel was dat die hele Tiny Desk... Ik bedoel, ja, ik ga natuurlijk helemaal mee, want dit was mijn tijd. Ik had zijn cd's, ik draaide ze echt grijs. Ja, man, dit zijn glijsongs, toch? De glijden gewoon lekker, toch of niet?
0: Wat wil je zeggen? De glijden gewoon
1: lekker? Glijden lekker in. Ja.
0: Oké, goedemorgen Jasmine.
1: Maar wat mij opviel bij die Tiny Desk was dat hij niet altijd heel erg bij stem was. En dat de backing vocals veel droegen, zeg maar.
0: Ja.
1: Dat vond ik wel weer jammer. Maar goed, dit stukje was lekker. En ik was zoiets van, ja, ik wil gewoon weer teruggaan naar die tijd. En vooral zo die eerste noot die je dan zo hoort. En dan ben ik meteen weer daar op mijn zolderkamertje te luisteren. Op mijn bedje naar Joe. I wanna know.

0: liggen bij maximaal 19 graden.
1: Ik zag het weekend, geloof ik, weer zonnig.
0: Ja, het gaat de goede kant op.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Oké, we gaan weer omhoog met
0: de temperatuur. We gaan weer omhoog met de temperatuur.
1: Dat is fijn.
0: Ja, nog even volhouden.
1: Gisteren even in het Westerpark aan het wandelen en het begon gewoon te regenen. Weet je, maar het was zo'n lekker zonnetje dat je kon het je gewoon niet voorstellen dat het zou gaan regenen.
0: Ja, en toch gebeurt het.
1: En toch gebeurt het. Ja. Gelukkig kunnen we binnen blijven voor het WK, want dat start vandaag, hè?
0: Yes,
1: Ik ben heel benieuwd, die openingsceremonie, daar heb je altijd het liedje van het WK, zeg maar. En nu zijn er een paar WK-songs.
0: Ja.
1: En ik stem op Shakira met Burna Boy met Die Die.
0: Oh.
1: Maar ja, het kunnen zomaar andere tracks zijn natuurlijk, want er zijn er heel veel.
0: Maar is er al bekend wie er überhaupt gaat optreden?
1: Nee, en dat wordt dus een beetje stilgehouden.
0: Oh.
1: En er zijn dus allemaal van die fluisterstemmetjes die zeggen, ja, Shakira gaat er optreden, Burna Boy, Karol G misschien wel.
0: Oh.
1: Maar zal je zien dat dan weer Pitbull, tevoorschijn komt of zo.
0: Of een country zanger.
1: Nee, dan is het voor Trump. Dat zijn de Trumpen. Die doet dan een tegenconcert. Goed, in de morning show hoor je zometeen Love, Sex, Magic van Ciara en Justin Timberlake. En dit zijn 50 Cent en Robin Thicke, Follow My Lead.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de aller

0: Magic van Sierra en Justin Timberlake in de Morning Show op NPO Blend.
1: Wake up call.
0: Al jaren wordt er keihard gewerkt aan een rookvrije generatie. En een van de belangrijkste gezichten in die strijd is voormalig longarts en anti-rookactivist Wanda de Kanter. Ze zet zich al 35 jaar in voor patiënten met longkanker. En naast haar strijd tegen de tabaksindustrie richt ze zich ook op de schadelijke effecten van het vapen. Deze week kreeg ze van de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen de Els Borst Oeuvreprijs voor haar levenswerk.
2: Maar deze week werd ook bekend dat tabaksproducent Philip Morris in het Nederlandse wietexperiment stapt door indirect eigenaar te worden van de grootste deelnemende teler en dat de VVD niet ziet in een levenslang rookverbod zoals in de UK. Goedemorgen, Wanda.
3: Goedemorgen.
2: Allereerst natuurlijk gefeliciteerd met de prachtige erkenning voor je werk.
3: Dankjewel.
2: Tegelijkertijd zijn er grote zorgen over de vapes, de investering van Philip Morris, de lobby van de tabaksindustrie. Maak je zorgen dat het doel van een rookvrije generatie steeds verder uit het zicht komt?
3: Ja, absoluut. Grote zorgen. En nog meer grote zorgen dat de minister dat niet ziet. En we hebben natuurlijk met elkaar afgesproken die rookvrije generatie in 2040. Mm-hmm. En het RIVM heeft gezegd dat gaan we gewoon helemaal niet redden op deze manier.
0: Heftig. Ja, de tabaksindustrie lijkt zich dus opnieuw te ontpoppen in een nieuwe tegenstander eigenlijk. Vorige week demonstreerde je nog in Utrecht tegen de AI-campagne van Philip Morris. Waarom deed je dat?
3: Nou ja, ze hebben op de winkels van Philip Morris hele grote posters gehangen. Met een QR-code kom je op een website. En dan kan je eigenlijk, zie je nauwelijks wat het van Philip Morris is. En dan kan je met wat klikjes eraan, kan je een brief sturen naar de Europese Commissie. Waarop je een verzoek doet aan de Europese Commissie om vooral niks aan de tabaksrichtlijn te veranderen. Om vooral geen accijns te gaan heffen op allerlei nicotineproducten. Om te zorgen dat het goedkoop blijft. Om te zorgen dat daar niks verandert gewoon. Oh. En dat gaat over een richtlijn. Daar ben je verplicht om een consultatie aan te vragen. Maar op deze manier zijn er 40.000 berichten binnengekomen die toch niet van echte rokers zijn of van mensen zijn, maar gewoon door helemaal als een soort reclame door de tabaksindustrie worden gedaan.
0: Oh, wow. Wow.
2: In het Verenigd Koninkrijk is er een generatieverbod. Ja. De VVD wil dat hier niet. Loopt de UK voorop? Kunnen we dat zo zeggen?
3: Nou, de UK loopt zeker hierin voorop. Maar wij hebben een burgerinitiatief Nicotinee hebben wij gehad. En dat is een jaar geleden. Waarin we 80.000 handtekeningen bijna hebben gekregen. En dat is precies voor zo'n initiatief. Alleen wij gingen ervan uit dat dat in 2030 ging gebeuren. Wij vinden nu een beetje snel. En met als doel dat alle nicotineproducten, dat er een generatiegebonden verkoopverbod komt voor alle nicotineproducten. Dus ook voor vapes. En in Engeland is het alleen maar voor sigaretten. Mm. Dus wij willen dat ook de zakjes, de vapes, de verbrande heated tobacco producten, dus alles wat nieuw is en wat erbij komt, dat het voor alles gaat gelden. En wat dat betreft begrijpt het minister Hermans dat ze zeggen, het is nu roken er zoveel mensen, hoe moeten we dat nu doen? Maar juist omdat er zoveel weer mensen aan het vapen en roken zijn, moet je dit doen. Alleen niet morgen, maar wel in 2030. En dat je dan zegt, we gaan de kinderen die dan 18 worden, vanaf dan gaat de minimumleeftijd elk jaar met een jaar omhoog. Het kan, we hebben het uit laten zoeken door een hoogleraar in het recht. Het is proportioneel, er gaan zoveel mensen dood aan het roken in Nederland. 20.000 elk jaar. En dat is net zoveel als een 2 jaar corona-epidemie. Mensen weten gewoon niet hoe dodelijk het is. 2 van de 3 gebruikers gaan aan dood. Uh-huh. Dus het is heel jammer dat de VVD-minister helemaal geen actie wil ondernemen.
0: Ja, je zegt eigenlijk er moet meer druk vanuit de politiek. Want die ouders die met kinderen praten, dat weten we nu al.
3: Ja, nou ja, de ouders moeten zeker met kinderen ook praten natuurlijk. En op een goede manier praten met hoe je dat het beste kan doen. Maar het is essentieel dat we weten dat nu er zo'n heftige campagne is. Zowel in de winkels, zowel buiten de winkels, dat er niet gehandhaafd wordt. Dat kinderen steeds meer gaan vapen en dan ook weer gaan roken. Ja, je zal wat meer handhavingsmaatregelen moeten doen. En een generatiegebonden verkoopverbod is één van de doelen of middelen die je kan gebruiken daarvoor.
0: Ja, is het niet ook een generatieprobleem dat onze ouders eigenlijk zijn opgegroeid met roken is cool?
3: Nou nee, dat heeft er niks mee te maken. Want je hoort echt van alle ouders dat ze zich heel grote zorgen maken. Die kinderen Die krijgen mentale problemen en angst- en paniekstoornissen. Ze worden s'nachts wakker van vapen. 70% gaat ook sigaretten roken. En ik denk dat bijna iedereen van de vorige generatie mensen heeft verloren in zijn familie aan roken.
1: Longkanker, ja.
3: En longkanker en zo. Er zijn echt, ik ken bijna niemand die niet iemand heeft verloren eraan. Dus het is echt, denk eens na. En dit kan echt niet zo langer doorgaan. En die cannabis, wat de tabaksindustrie met de vape heeft gedaan, dat is natuurlijk dat het gewoon onwaarschijnlijk groot is geworden. Als nu de tabaksindustrie voor miljarden het heeft ingekocht in de grote cannabisindustrie, die natuurlijk nog niet zo ontwikkeld is omdat het nog niet legaal was. Als je dat gaat legaliseren, dan krijg je straks met het enorme hoeveelheid aan geld in marketing en reclame maken online, natuurlijk allemaal via de social media, dan krijg je een gigantische cannabisepidemie à la vape-epidemie. Dat kan niet anders.
2: Weet je, nou, dank je wel voor je strijd. En ook natuurlijk voor alles wat je tot nu toe hebt gedaan en nog steeds aan het doen bent. Voormalig longarts en anti-rookactivist en winnares van de Els Borst Oeuvreprijs, Wanda de Kanter.
3: Dank je wel.

0: Alicia Keys. En dat is net als mijn co-host Jasmine Sender. Die is ook unbreakable. Ik wou nog eens een keer, wat heb je vandaag die nieuwe fotoshoot?
1: Nee, morgen.
0: Morgen. Dus ja. Je hebt een fotoshoot met babytje Jax.
1: Ja.
0: Super schattig. En jullie hebben al zo'n fotoshoot gedaan, toch?
1: Nee. Dit is de eerste.
0: Ja, oh, spannend
1: ja,
0: dan.
1: Ja, maar het wordt wel een shoot waarbij ik... Ja, ik wil haar nog niet, zeg maar, met haar gezicht en alles, weet
0: op
1: je wel.
0: Op social media doen.
1: Ja. Dus,
0: Want je hebt dit zelf geïnitieerd, of?
1: Nee. Het is gevraagd of we dat willen doen. Door het blad Vriendin.
0: Vriendin?
1: Ja.
0: Oké,
1: okay,
0: dus straks sta je in de tijdschrift Vriendin.
1: Ja,
0: wel bijzonder dat de tijdschriften die nu nog bestaan, dat zijn goede tijdschriften.
1: Dat
0: of weten
1: in ieder geval
0: hun doelgroep te bereiken. Ja, want bijna niemand leest meer een tijdschrift. Alleen als je gaat vliegen.
1: Ja.
0: Toch?
1: Wow, nee, ze zijn er nog wel, zeker. Ja. Maar het is leuk. Het is ook wel leuk om dat als herinnering te hebben, natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar ik ben heel erg benieuwd ook hoe ze het gaat doen.
0: Ja, want ik heb jou meegemaakt tijdens een fotoshoot. Als je nu gaat naar nploblend.nl, dan zie je die foto's. En ik kreeg helemaal een soort make-up, visagie.
1: Ja.
0: Noem je dat dan?
1: Ja,
0: voor mij allemaal nieuw. En jij deed gewoon even iets op je haar, zo pof, pof. En je haar zat goed. En zei, oké, klaar.
1: Pof, pof.
0: En ook op die foto's, die staat er fantastisch op. Je kan een soort van boze, zwoele blik. Of juist zo'n klein glimlachje.
1: Smijzen. Ja. Smijzen met de ogen. Nee, dat.
0: En ik sta op elke foto hetzelfde.
1: Nou ja, als je één look hebt, moet je eraan vasthouden,
0: ja,
1: toch?
0: Ja, dat is wel, het is wel consequent allemaal.
1: Don't change your winning team.
0: Nee
1: ik vind het altijd heel erg leuk om fotoshoots te doen. Dat heb ik als kind af aan al leuk gevonden. En ik vind het gewoon nog steeds. Dus ik heb er gewoon plezier aan.
0: Ja, want voordat je actrice was, en tegenwoordig natuurlijk ook gewoon... maar je bent ook gewoon model geweest, toch?
1: Ja, ik ben model geweest. Ik heb misverkiezingen gewonnen. In die tijd was dat allemaal, hè. Dus veel modeshows gelopen en fotoshoots gedaan. Dus,
0: ja, ik kan het je nooit nadoen. Ik ga nooit een misverkiezing winnen. Dat weet ik nu al.
1: Mr. DJ. De Mr. DJ.
0: Zijn er Mr. verkiezingen?
1: Ja, die zijn
0: mannen
1: er
0: ook. Die geen bodybuilders zijn? Gewoon mensen zoals ik?
1: Ja, die waren er. Die waren er toen wel.
0: Oh ja. Anders moet je lichaam helemaal insmeren en zo. Alright, Jasmine, we gaan het zo meteen hebben over een nieuwe serie op Netflix. Met onze filmverslaggever Merel van Baal.
1: Ja, een heftige wel hoor.
0: En ze geeft die echt een goed cijfer. Ze zegt echt, die moet je kijken.
1: Ja, je weet dan, onze Merel is kritisch, hè?
0: Ja. Dus dat en meer na de headlines van 8 uur. Nu LL Cool J en Boyz II Men met Hey Lover.

0: Mirjam Boekraad met het NOS Journaal. In Noord-Ierland gingen gisteravond opnieuw mensen de straat op naar aanleiding van de messenaanval door een migrant. De politie werd bekogeld met stenen en flessen, maar zo erg als de rellen van dinsdagavond werd het niet. Het protest liep toen uit op racistisch geweld, waarbij huizen in brand werden gestoken. Op sociale media gaat een lijst rond van adressen, zegt deze BBC-verslaggever.
1: There's a so-called hit list doing the rounds in social media of houses that are going to be targeted across Northern Ireland. What's going on?
0: De Noord-Ierse politie noemt het onacceptabel en zegt dat het delen van de lijst een strafbaar feit kan zijn. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori heeft bij het tellen van de stemmen naar de presidentsverkiezingen in Peru opnieuw de leiding genomen. De afgelopen dagen lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld, maar toch kan het nog weken duren voordat er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle 5 bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. Eerder ging ook al de burgemeester weg, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
2: De crisis in Tiel is compleet. We hebben geprobeerd zo'n beetje iedereen die ook maar wat voorstelt in politiek Tiel voor de camera te krijgen. Maar niemand wil reageren of heeft zijn telefoon uitstaan.
0: De waarnemend burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ja, je luistert naar de Morning Show met nu een nummer van Kanye West dat het leukste was tijdens een concert met al die lichtjes. Flashing lights.

0: geworden op je donderdagochtend.
1: The Morning Show. Cuba en Jasmine.
0: Ik weet niet waar je zit op dit moment, maar ik zie een zonnetje.
2: Ik zie warmte, jongens.
0: Dit is fase 1 van de 4 fases.
2: Dit ziet er goed uit. Ja, dit ziet er goed uit.
0: Ja, later weer hagel.
2: Het begin is... maar geniet van dit moment.
0: Een goed begin is het halve... Wat? Halve werk.
2: Ja, ja, wij zeker worden hier vrolijk van. Hey, Q, ik heb een vraag aan jou. Hè,
0: oh, ja?
2: Want we hebben het heel vaak over... we gaan even terug in de tijd.
0: Even in de tijdmachine.
2: Even in de tijdmachine stappen. Wat deed jij toen jij 13 was?
0: Oeh, naar meisjes kijken. En volgens mij kreeg ik toen mijn eerste zoen, was ik 13.
2: Ja, ik ook.
0: Echt?
2: Waar, in de fietsenstalling?
0: Nee, ik was in Chili nog.
2: Oh, daar had je geen fietsenstalling.
0: Nee.
2: Oh.
0: Nee. Ik heb een keer, ik had zo'n hoe noem je die ook weer? Crossfiets. BMX. Die heb ik nog geen, ik denk, half uurtje buiten laten staan.
2: Oei.
0: Gone. dus nee.
2: Maar je kreeg je eerste zoen.
0: Moet hebben daar.
2: Je eerste zoen op
0: Ja, eerste zoen. Karen heette ze.
2: Oh, wat grappig. De mijne heette Leon.
0: Ja. Een leuke jongen.
2: Het was geen... Ja, zeker. Was ik wel echt smoorverliefd. Maar het was een soort van tandenket. Weet je, de eerste kus. Zodat je echt wel... Oh, en dan speeksel zo, wat dan zo.
0: Oh, ik kreeg tong.
2: Ja,
0: en ik weet nog, ik was daarna met een vriend van me, stonden we in de bus. En ik zo, maar je weet niet hoe het voelt. Het is zo zacht. Het is zo bijzonder. Van, ja, je snapt het gewoon niet, omdat je niet hebt meegemaakt. Ja, ik was helemaal hoofd in de boter verliefd.
2: Allemaal heel schattig dat wij dit hebben meegemaakt. Maar goed, en dan heb je ineens Jojo.
0: Jojo?
2: Ja.
0: Van wij Casey dan en Jojo, of net... die andere Jojo?
2: Nee.
0: Zangeres Jojo.
2: Zangeres Jojo. Terwijl wij dan net in de middelbare schoolperiode waren... en dit soort praktijken meemaakten... scoorde zij dus al haar eerste mega-hit, Leave Get Out.
0: Oh ja?
2: Ja. En wij waren nog baby's en helemaal onder de indruk van een eerste kus.
0: Ja.
2: En 2 jaar later kwam ze ook nog met Too Little Too Late en Baby It's You. Baby's It's You. Ja,
0: dus... Allemaal duidelijke boodschappen.
2: Nou, in een interview met de Exposé blikt ze even terug op die tijd.
3: I wanted all those pressures and I wanted that life. So I wanted to be pulled out of school and be tutored on the road. And I wanted to be performing all the time. So it was a dream come true for me. But when I look back on it, I was like, oh my God, I was such a little idiot. Like, it's a little embarrassing because I thought I was so cool. And I was just really feeling myself.
0: Hebben we allemaal meegemaakt, toch?
2: Zeker, maar het was ook wel cool. Als je op je 13e dit kan doen.
0: Ja,
2: dus toch
0: dan
2: wel
0: ben
2: iets
0: je ook
2: cooler,
0: wel zo cool.
2: Toch?
0: Ja.
2: Dan
0: jij in de fietsenstalling. In de Morning Show, zometeen replay met Kijk om je heen. En dit is dus deze Jojo met Leave Get Out.

0: Af en toe moet je om je heen kijken, Jasmine. Niet elke keer zo naar je scherm zitten te staren. Kijk
1: of
0: om je heen
1: van
0: Replay. Naar mij mag je altijd staren. Tada, here I am. This is what I look like. Gezellig als je naar me staart.
1: Zo'n psychostaar.
0: Wat zei je?
1: Zo'n psychostaar.
0: Oh, zo'n psychostaar. Oh my god. Ja, maar je kan acteren natuurlijk. Nu ziet het er echt uit alsof we me dood gaan maken. Ik ga weg. Vind het eng. Bye. Oké. Okay,
1: nee. Blijf. Ik heb leuk nieuws.
0: Oké, okay, vertel.
1: Jij weet, ik ben in band van het WK. Althans, van Curaçao natuurlijk. Ja. He, dat ze meedoen.
0: The Blue Wave.
1: Fantastische prestatie. Als kleinste land ter wereld. Die mee mag doen. En dat Dick Advocaat. Nou, dus een en ander natuurlijk om geweest. Hè? Een beetje gedoe. Ja. Maar het is allemaal weer glad gestreken. En Dick is weer helemaal daar voor
0: Dick
1: de
0: back.
1: Ploeg. Dick is back. En wat zo leuk is, is dat, en dat wist ik niet, dat Dick, advocaat, vroeger heeft gehonkbald.
0: Echt? Ja, waar dan?
1: Nou, Curaçao staat erom bekend dat dat echt de kweekvijver is van de beste honkbalspelers ter wereld.
0: NBL was het toch over? De Baseball League.
1: Ja. Dus, we hebben zoveel talenten die naar Amerika zijn gegaan. Kelly Jansen, het is echt een hele grote pool. En normaal als kind, als je op Curaçao opgroeit, dan wil je dat worden. De grote honkbalspeler, net als hier in Nederland. Ja. Dan wil je een grote voetballer worden. En ik vind het zo leuk dat er nu dus die shift is gekomen van dat er dus kinderen die ook gewoon voetbalden op Curaçao, nu ook gewoon een bepaalde toekomst voor zich kunnen zien van, ik kan dus bij het nationale team terechtkomen.
0: In de World Cup spelen.
1: Ja. Dus je hebt nu ook best wel veel. Je hebt nu ook zeg maar een Blue Wave Junior.
0: Oh echt? Ja.
1: Dat is nu echt allemaal gaande op het eiland. Dat is super tof. Maar dus de bondscoach Dick Advocaat, die heeft dus gisteren de eerste bal gevangen van de honkbalwedstrijd van de Miami Marlins tegen de Arizona Diamondbacks. En de aanvoerder Leandro Bacuna van Curaçao, die was de pitcher. Dus die gooide de bal aan. Want Dick Advocaat was vroeger een catcher.
0: Oh,
1: dus degene die dan achter de slagman staat om de bal te vangen. Ja, precies. En ik vond het eigenlijk wel een leuk ding.
0: Maar was hij dan gisteravond met zo'n masker op?
1: Ja. En hopelijk ook een tok, zo'n bescherming voor.
0: Tok, zeker belangrijk. Ja. Die ballen gaan heel snel.
1: Maar hij schijnt een talentvolle catcher geweest te zijn. Dus ik denk dat hij die tok niet nodig had.
0: Dat doet hij gewoon eventjes. Anders gewoon met je hoofd wegstoten.
1: Ja. Dat zou ik niet doen met de honkbal.
0: Nee, ik was even op zoek naar beelden van dit moment. Maar die heb ik nog niet gevonden. Maar het lijkt me zo leuk om hem
1: dat
0: gehurkt,
1: te zien doen,
0: daar
1: toch?
0: Te zien. Of zo'n, wat is hij, 78 of zo?
1: Ja.
0: En hem dat zien doen. Dus gaan we nog even googlen.
1: Yes.
0: In de Morning Show gaan we zo meteen van Merel van Baal horen welke show op Netflix
1: welke
0: we echt
1: show
0: moeten gaan kijken volgens haar.
1: 5 sterren krijgt van haar.
0: 5? Mm-hmm. Wow, that's a lot. 5. Wyclef Jean komt er ook aan. Die is Gone Till November. En dit is Jalen Ngonda met Just As Long As We're Together.

0: is ook Gone Till November. Die is met zwangerschapsverlof momenteel.
1: Zon en wolken wisselen elkaar af. In de middag is er meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen wordt het bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden.
0: Ja, gaat toch omhoog die temperatuur. Daar ben ik wel blij mee, toch?
1: Blijf positief.
0: Hey, de ultieme kijktip op Netflix komt er zo meteen aan. Die krijg je van onze filmverslaggever Merel van Baal. California.
1: Af. In de middag is er meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen wordt het bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden.
0: Ja, gaat toch omhoog die temperatuur. Daar ben ik wel blij mee, toch?
1: Blijf positief.
0: Hey, de ultieme kijktip op Netflix komt er zo meteen aan. Die krijg je van onze filmverslaggever Merel van Baal. California Love van Tupac en Dr. Dre staat ook voor je klaar.

Hey, dit is Sonja Silva. Op 19 juni ga ik in mijn show op NPO Blend het onmogelijke mogelijk maken. De onmogelijke Michael Jackson top 30 aller tijden. Welk Michael Jackson nummer mag absoluut niet ontbreken? Breng nu je stem uit via de

0: gaan even terug naar 1992, naar Wimbledon Common in Londen. Daar werd toen de 23-jarige Rachel Nicol op klaarlichte dag vermoord. En haar zoontje van 2 was de enige getuige.
1: En dit waargebeurde verhaal is nu te zien in de nieuwe Netflix-dramaserie The Witness. Onze filmjournalist Merel van Baal heeft de serie al gezien en is laaiend enthousiast. Merel, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, nou ja. Dat klopt inderdaad. Ik heb hem echt in één ruk uitgekeken, 100%.
1: Wow. Oké, even kort voor de mensen die de zaak dus niet kennen. Kun je even vertellen waar dit precies over gaat?
2: Ja, het gaat dus over Rachel Nicols, een Britse vrouw. Die ging op een ochtend gewoon wandelen met haar zoontje van 2 door een park. Klaarlichte dag, doen ze vaker. Maar op een gegeven moment staat er ineens een man tegenover haar die haar om het leven brengt. Echt met meer dan 47 messteken. Verschrikkelijk.
1: Yes. Wow.
2: En nog erger, haar zoontje van 2 heeft alles gezien. En ja, dat is eigenlijk waar heel de serie om draait. Niet per se alleen over de moordzaak en wie heeft het gedaan, hè, wat je vaak ziet bij true crime. Mm-hmm. Maar over dat zoontje die alles heeft meegemaakt. Dat eigenlijk dus ook de enige ooggetuige is. Ja, hoe ga je daar eigenlijk mee om? Wat is de beste weg en wat voor effect heeft dat op zo'n kind? Dat is waar die serie dan over gaat.
0: Er zijn al verschillende documentaires over gemaakt. Wat doet The Witness anders? Waarom is dit zo goed?
2: Ja, The Witness is heel erg goed, omdat het dus echt een miniserie is. Als Netflix één ding goed kan, dan zijn het wel die miniseries waarin ze je echt stap voor stap meenemen in wat is nou eigenlijk het verhaal. En zoals ik al zei, heel veel docuseries, heel veel true crime focus altijd op hoe gruwelijk is de moord wel niet geweest, hoe luguber is dat gegaan. Of wordt heel spannend de whodunit, hè? Wie heeft het eigenlijk gedaan? Of duikt in het psyche van de moordenaar. En wat deze zo goed doet, is dat het dus echt gaat over de slachtoffers, de nabestaanden. En niet alleen in de dagen, de weken erna, maar de jaren erna. En dan heb ik het echt over 10, 20, 30 jaar erna nog, tot nu eigenlijk.
0: Ja.
2: En dat maakt heel veel indruk. Dat gezegd hebbende, Netflix heeft het ook gelanceerd tegelijkertijd met een documentaire genaamd The Murder of Rachel Nicol. Het vertelt een beetje hetzelfde verhaal. En ik zou aanraden, kijk, eerst die miniserie.
1: Ah, okay.
2: Om echt erin te zitten. En daarna even die docu van, wat zeggen de mensen er zelf over? Want er komt ook haar man aan het woord. Het zoontje komt aan het woord. Ja, heel aangrijpend.
1: Ja, maar wat is het meest aangrijpende moment voor jou geweest om te zien?
2: Ik denk, voor mij was heel erg de vader die dan zijn zoontje wil beschermen.
1: Mm-hmm.
2: Tegen alles. En hij voelt al alsof hij zich heeft gefaald. Hè? Want als vader wil je toch je kind en je vrouw kunnen beschermen.
1: Ja.
2: Maar hij wil ook de dader vinden.
1: Mm.
2: Daar ligt die grens. En vooral als je dan kijkt 20 jaar later, hoe hij dan als tiener ook, of begin 20er ermee om is gegaan, de relatie die hij daardoor heeft gekregen met zo'n vader, zeg maar.
1: Ja.
2: Hoe moeizaam dat is gegaan. Ja, daar denk je eigenlijk bijna niet over na, omdat we dat nooit zien. Dat maakte zo ontzettend veel indruk op me. Echt een nagelbijter ook.
0: Ja, op een schaal van 1 tot 5, hoeveel sterren krijgt hij van jou?
2: Ja, absoluut wel een dikke 5 sterren. Volgens mij wordt het nog niet supermooi zomerweer komende dagen. Ik raad je aan, zet hem aan, doe het op tijd, want anders zit je tot diep in de nacht echt te bingen.
0: Filmjournalist en seriejournalist Merel van Baal, ook bekend van Veronica Superguide. Dankjewel en we hebben het dus over The Witness, een nieuwe serie op Netflix.

0: heeft die man, hè? Hij kan ook nog eens goed zwemmen. Teddy Swims met Lose Control op NPO Blend. En daarmee is het alweer bijna tijd voor de Power Pokoe. Wat zeg ik? De
1: Power Pokoe.
0: Nee, die kwam er niet goed uit. Laat die nog een keer doen. Het is bijna tijd voor de Power Pokoe. En deze week hebben we een nieuw thema bedacht. Wat is hier nou allemaal te grinniken? Wat is er aan de hand hier?
1: Jij hebt af en toe echt van die dead jokes. Ja, echt. Teddy Swims. Ik kan ook genoeg goed zwemmen.
0: Zeiden ze in koor. Ja.
1: Oh my god. Jij bent
0: er. Ben je er klaar voor?
1: Ja hoor.
0: Alright. Dan is het ook weer tijd voor de track die jij uitkiest als je nu luistert.
1: Champion Song.
0: De Champion Song? Real Champion. Champion.
1: Kijk hier. Jij gaat dan meteen aan.
0: Dat is het een beetje, toch?
1: Ja, precies.
0: Ja, oké. Laten we deze doen. Oh, dat is dezelfde. ik wou even gewoon iets dat we er even in de stemming komen.
1: Wat
0: deze.
1: Kan ik? Oh, nee. Hey.
0: Ja, ja, daar gaan we. Voor de Power Pokoe zijn we op zoek naar jou. Als je nu luistert naar NPO Blend, horen we graag welke track je wil horen. Ja. Maar hij moet dus wel, wat Jasmine al een beetje zei, een liedje zijn dat je zou draaien als bijvoorbeeld Oranje of Curaçao, of welk team waar je maar voor bent, Kaapverdië, Marokko, Turkije, als dat team gewoon wint.
1: Ja.
0: Dus stel dit WK, de World Cup voetbal die vandaag van start gaat, wordt gewonnen door jouw team. Mm-hmm. Welke track wil je dan horen? Welk liedje?
1: Ja, of je wil ze naar die,
0: beetje naar
1: kampioenschap,
0: toe.
1: Ja, toe. Ja. Die supporten ook. Dat kan ook natuurlijk. Denk, als je deze track hoort, dan krijg je extra vleugels op het veld.
0: Hoe gaat het liedje ook weer? Nederland, oh Nederland, wij zijn de kampioen.
1: Oh wauw, wij houden van Oranje.
0: Ja, zie je, je kent het gewoon. Je doet oh wauw van dat je dat
1: niet. Nee, maar
0: kent.
1: Ik dacht even welke was het ook weer. Nee, maar we hebben het allemaal keihard meegezongen.
0: Ja. Ja, maar
1: in oranje shirts en helemaal ondergekieterd.
0: Nu iedereen met de Blue Wave natuurlijk.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus vast van Distinct in track die nu heel veel gedraaid wordt in Marokko.
1: Vast.
0: Deze vroeger in de kleedkamers ook.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Daar ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar. Naar de landen, zeg maar. Wat is hun ultieme WK-song?
0: Zullen we die volgende week doen?
1: Ja, dat is misschien
0: dus
1: wel
0: nu
1: leuk.
0: Is het de kampioenensong en volgende week is het de landensong.
1: Ja, oké, okay, goeie. Ja. Afgesproken.
0: Ja.
1: Maar goed, vandaag zijn we op zoek naar de kampioenentrack. Welke track heb jij zoiets van, ja man, door deze track gaan ze sowieso kampioen worden. Of als ze kampioen worden, dan moeten ze moet ik deze horen.
0: Ja, en die wil je dus nu horen op de radio. Dus laat het alsjeblieft even weten via de NPO Luister-app. Daar kun je klikken op Blend en vervolgens op berichtje. Dan komt dat hier binnen, kunnen we het zo voorlezen. En hopelijk die track kan gewoon instarten.
1: Zeker.
0: De meeste stemmen gelden.
1: Absoluut.
0: Nog net voor de headlines van 9 uur. Busta Rhymes en Janet Jackson. What it's gonna be. Nee, ik moet het goed zeggen. What's it gonna be?

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben de 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten drie discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting, die het kinderbrandwondencentrum in Beverwijk wil vernieuwen. Bij de vorige editie werd bijna 19 miljoen euro opgehaald voor de stichting Spieren voor Spieren. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt, maar is wel veel schade. Deze verslaggever die in de buurt woont, hoorde het gebeuren.
1: Heel de straat ligt onder het puin. Ik werd vannacht rond 4:00 wakker. Eerst van een hele harde klap. Ik dacht eerlijk gezegd dat ik aan het dromen was, maar toen kwam er nog een hele harde klap. En toen kwam ik hier en toen keek ik en ja, toen zag ik dus de ravage.
0: Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Vandaag begint het WK voetbal met de openingswedstrijd in Mexico. Bondscoach Ronald Koeman hoopt op de beschikbaarheid van Bart Verbrugge zondag bij de WK-start tegen Japan, zei hij gisteravond.
2: Het is alleen een kneuzing. En we weten nu nog niet hoe ver dat reikt richting zondag. Maar we zijn hoopvol, maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is. En we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
0: De eerste doelman van Oranje trainde woensdag niet mee vanwege zijn blessure. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanmiddag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: BNN Vara, Cuba en Jasmine.
4: Rasta Rosselli is er niks bij. De Notorious B.I.G., oftewel Biggie, hypnotiseert je op Hypnotize.

0: over deze song. Je hoort op een gegeven moment Into On van Tinashe en Skullboy Q, die geproduceerd is door DJ Mustard. Mustard on the beat. Hou, daar zit zo'n hey, hey, hey geluidje in. Dat is dus ook een geluid wat altijd in reggaeton liedjes zit. Want ik vind Latin muziek leuk. Dat komt dus van zo'n sample cd. Weet je die nog, die sample cd's?
1: Ja, zeker.
0: Er staat dus allemaal geluidjes op. Dus, oh my god, what is this? En dat hoor je dan vervolgens in alle liedjes terugkomen. Want dat is wat mensen vroeger gebruikten om beats te bouwen.
2: The Morning Show. Cuba en Jasmine.
0: Ik ben gewoon een muzieknerd, maar dat mag hier. Want ja, we hebben allemaal lekkere tracks uit de R&B en hiphop met name. 90's en Zero's met name. En dan zit je een beetje te freaken, een beetje te checken waar het allemaal vandaan komt. Hey, is het al 9:11?
1: Ja, zeker.
0: Oh, dan is het tijd voor...
1: De...
0: Wat gebeurt er? Oh my god. Dat was wel een mooi opzetje, toch?
1: Ja. En je gaat nu van de powerpokken naar een classicie.
0: Nou, een beetje rustig van.
1: En lekker rustig van.
0: Hey baby, how you doing today? Did you arrive at work already? What do you want to hear today? Take off the brassiere, my dear. Ja, dat kan gewoon, toch? Af en toe moet je even iets anders doen dan normaal. Maar ik was naar dit op zoek.

0: voor je draaien. Ja, het WK begint vandaag in Amerika. En vervolgens ook in Mexico en dan in Canada.
1: Ja.
0: In die drie landen worden de belangrijkste voetbalwedstrijden ter wereld eigenlijk gespeeld.
1: Zeker.
0: Onder de FIFA. En ja, dus vandaag al een bijzondere wedstrijd.
1: Ja, ja, ja. Maar daar gaan we het zo meteen over hebben. Want we hebben natuurlijk net een oproep gedaan over welke track zou je heel graag willen horen. Voel je je een champion of wil je je kampioen supporten? Of ze het gevoel geven van, yo, jullie worden kampioen.
0: Zet je in de rug.
1: Precies. Nou, daar zijn aardig wat reacties op gekomen. Daphne die zegt bijvoorbeeld, All I Do Is Win van DJ Khaled. Oh, Daphne, die hebben we dus al gedraaid.
0: Dat was de eerste van de week,
1: die
0: toch?
1: Hadden we maandag al gedraaid. Dus, maar dankjewel, zeker een goeie. Jamal zegt, Rick Ross met Hustlin'.
0: Oké.
1: Okay. Ja, ja, ja.
0: Every day I'm hustling, hustling, hustling, hustling. Ja, lekker.
1: Humphrey zegt LL Cool J met Mama Said Knock You
0: Mama
1: Out.
0: Mama Said Knock You Out.
1: Ja, die snap ik ook wel, hoor. Brap, huppatee.
0: Don't call it a comeback. We've been in for years. Ja, heerlijk.
1: Maar we hebben er wel eentje die is wel een paar keer voorbij gekomen. En ik moet ook wel zeggen, dit is ook wel weer zo'n lekkere waar ik ook echt op ga dansen. Dus onder andere Kira kwam met deze aanvraag. En dan was ze van, nou, deze gaan we wel even draaien, toch?
0: En dan support je dus alle Latijns-Amerikaanse teams. Dus dan heb je het over Argentinië, Colombia, Ecuador.
1: Een hele pool.
0: En natuurlijk Curaçao, want dat hoort eigenlijk ook bij Zuid-Amerika dan, toch?
1: Ja.
0: Het is in het Caribisch gebied.
1: Caribisch gebied,
0: maar
1: ja.
0: Maar wordt toch gerekend tot Latijns-Amerika ook.
1: Nou,
0: dus al die teams worden gesport met deze track.
1: Zeker.
0: En hij heet?
1: Danza Kuduro van Don Omar.
0: Nee, doe hem even zo. Danza Kuduro.

0: Laat me alsjeblieft nooit gaan, zegt Beyoncé. End of time. Het is 9:30. Ik wilde een beetje vooruitblikken op wat er verder gebeurt op NPO Blend onder andere. Vanavond start officieel het WK in Mexico. En dat is dus de wedstrijd van Mexico tegen Zuid-Afrika. Mm-hmm. Zou toch balen zijn als je dan die eerste wedstrijd meteen verliest, toch?
1: Ja, natuurlijk. Je wil wel gewoon meteen goed beginnen.
0: Ja.
1: En dan zeker de opening van het WK.
0: Maar ben je ook voor een van die twee teams in deze wedstrijd?
1: Nee, ik ben voor Curaçao.
0: Oké, dus dit maakt niet uit wie er wint voor jou.
1: Elke keer. Nou, ja. Nog
0: ik vind
1: niet.
0: Allebei leuke en mooie landen. En,
1: zeker, absoluut. Maar nee, ja.
0: Leuke mensen, lekker eten.
1: Absoluut, maar ik heb niet zeg maar een voorkeur.
0: Oké, dit is een openingsceremonie hè, in al die landen. Mm-hmm. En hier is het een openingsceremonie met J Balvin, Shakira en Burna Boy. Want Shakira en Burna Boy hebben dus een van de officiële WK-tracks gemaakt. Die Die heet die.
1: Okay.
0: En die treden dus op in Mexico. Morgen is dan ook een openingsceremonie in Canada. Want daar is de tweede opening en al die landen worden geëerd. En die hebben Michael Bublé, Alessia Cara, Jesse Reyes en ook Alanis Morissette uit de kast getrokken.
1: Oh.
0: Ja, die bestaat ook nog. En dan op zaterdag, dus overmorgen, de openingsceremonie in de Verenigde Staten. En dat is dan in Los Angeles. Mm-hmm. Met onder meer optredens van Rema, Future en Tyla. Is ook wel weer bijzonder. Want Rema's afro, Tyla's afro. Dus alleen Future is daar de artiest die het land vertegenwoordigt.
1: Nou ja, het wordt wel een groot feest.
0: Zijn wel grote shows, ja. Ik ga straks wel voor de beeldbuis zitten.
1: Ja, dat snap ik wel. Oh, en in aanloop naar de aftrap bellen onze collega's van Bridge the Gap met Joya Moy.
0: Oh.
1: Zuid-Afrika speelt namelijk tegen Mexico, zoals je net al zei. Maar zij gaat het juist boycotten.
0: En waarom? Door de tv niet aan te zetten? Of?
1: Ik weet het niet, maar ze gaat dus vertellen bij Wansie en Howard. Dat hoor je vanmiddag. Ja, hoe dat zit.
0: Tussen 4 en 6.
1: Ja, en zondag speelt Nederland tegen Japan. En daar gaan ze het ook over hebben bij Bridge the Gap met singer-songwriter Nao Yoshioka.
0: Die klinkt heel Japans.
1: Ja, die juist het verhaal vanuit Japans vertelt. Nou, Bridge the Gap is van 4 tot 6 te horen, dus blijf vooral luisteren.

0: buien bij een graad of 16. Morgen ook bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden.
1: Welkom bij de zomer van 2026.
2: Caribbean Classic.
1: Ja, we reizen af naar Jamaica. Nou, eigenlijk naar de hemel voor de hits van Jake Priest. Is helaas komen te overlijden bij een auto-ongeluk. Maar ze heeft behoorlijk wat hits afgeleverd. Ik zeg een Wine and Catch. Is meestal het moment waarop het losgaat op het feestje. Pull Up To Me Bampa. En ook de track die we nu voor je gaan draaien. Jake Priest, ik ben op haar verjaardag geweest. Dat was wel bijzonder. Was ze in Nederland. En had ze zo'n kroontje op. En ik stond te hosten bij het feest waar ze dus ook moest optreden. En toen hebben Keizer en ik een taartje gegeten met Jake Priest.
0: Nou, dat is leuk.
1: Ja, leuke dame.
0: Zijn er
1: beelden
0: van?
1: Ik heb een foto van, inderdaad.
0: Kijk,
1: ja, een foto van. Ja, die staat op Facebook en heeft heel veel pixels. Maar hij bestaat wel, ja. Nou ja, Jake Priest dus. Gewoon omdat we dachten, even wat Caribbean vibes on your radio. Dan komt die zon in ieder geval uit je speakers. Dit is Reverse It.

0: meetrein en zo. Heerlijk.
1: Wel lekker, hè? Ja, CK met Love, oftewel een One Titi.
2: Ja.
1: Love One Titi.
2: Love One Titi.
1: En daarvoor Mark Ronson met een heleboel mensen, waaronder Nate Dogg. Oei. Oei, oei. En ze zijn niet Frans. Het is 10:50 en we willen het heel even met je hebben over iets dat eerder in de show gebeurde.
2: Ja, we blikken altijd even terug op wat we eerder hebben besproken. En zo spraken we dus ook met onze filmjournalist Merel van Baal over The Witness. Dat is een nieuwe miniserie op Netflix die gebaseerd is op een waar gebeurd verhaal.
1: Heftig verhaal ook.
3: Ja, het gaat dus over Rachel Nichols, een Britse vrouw. Die ging op een ochtend gewoon wandelen met haar zoontje van 2 door een park. Klaarlichte dag, doen ze vaker. Maar op een gegeven moment staat er ineens een man tegenover haar die haar om het leven brengt. Echt met meer dan 47 messteken. Verschrikkelijk.
1: Wow.
3: En nog erger, haar zoontje van 2 heeft alles gezien.
1: En die wordt dan ook geïnterviewd. Want ja. Dat is The Witness.
2: Ja, precies. Ze zegt dus ook in het interview van: ga eerst naar die miniserie kijken.
1: Ja.
2: En daarna de documentaire.
1: Oh ja.
2: Ja, want die is er ook. Die is ook te zien.
1: Ja, precies. Die moeten we niet door elkaar halen.
2: Nee, maar ze zegt dus echt absoluut 5 sterren waard.
1: 5 sterren?
2: Mm-hmm.
1: Uit het boekje van Merel.
2: Ja.
1: Toch? Die alle films gezien heeft en dus, alle series gezien heeft.
2: Dus dat. Nee, ik ga kijken. Ik ben getriggerd.
1: Als het straks gaat regenen, want het gaat sowieso.
2: Sowieso.
1: Gewoon in Nederland.
2: En donderen.
1: Ga ik ook even kijken. Ja, zei je dat ook weer? Krakakaka?
2: Brakadam.
1: Brakadam.
2: Donderbos.
1: Dat is...
2: En Willip.
1: Willip. Wat is de Willip ook alweer?
2: Willip is de flashlight. De light. Hoe noemen we dat? Flashlight.
1: Bliksem.
2: Bliksem, ja.
1: Flashing lights. Ja, lights. Ja, oké. Okay. Goed. Zijn we weer op de hoogte van wat we kunnen gaan kijken zometeen na het werk. Macy Gray nu met Do Something.

0: grootste hit van Nelly is natuurlijk Hot in Here. En het is inderdaad wat warmer geworden hier in de studio. Want er is iemand bijgekomen die ook koffie voor ons heeft meegenomen. Good morning, Jamie.
1: Goedemorgen, jongens.
2: Voor jou koffie meegenomen.
0: Oh, is het alleen voor hem?
1: Jullie drinken altijd van die rare dingen. Ik zie altijd met Red Bulletjes en zo. Dus ik weet nog zo goed wat ik dan mee moet nemen voor jullie.
0: Nou, dat? Ja. Dan weet je het wel. Kom maar door.
1: Ja, maar daar ga ik toch niet aan meewerken.
0: Waarom niet?
1: Die rare verslavingen van jou.
2: Oh,
0: zijn toch gewoon mijn collega's?
1: Kijk, wat heb jij voor je staan?
2: Ik heb gewoon
1: thee. Je hebt je eigen theebladen gekweekt ergens?
2: Ja, dat zijn zuurzakblaadjes.
1: Ja, zie je? Kijk, als ik dan met een koffietje aankom, daar is niemand hier blij mee.
2: Antioxidanten.
1: Je houdt niet eens van koffie.
2: Ontstekingsrem. Nee.
1: Maar ik zal morgen koffie voor je meenemen.
0: Maar wel van zuurzak.
2: Ik hou van zuurzak, ja.
0: Wat is de andere naam ook alweer voor zuurzak?
2: Sorsaka.
0: Sorsaka. Niet Guanabana. Oh ja, oké. Okay. Jamie, hoe gaat het met de zoektocht naar de allergrootste hits van de hiphopband der hiphopbands?
1: Het gaat goed. The Roots deze week in de spotlight. We hebben staan You Got Me met Erykah Badu.
2: Oh ja.
1: Ja, we hebben staan The Seed. Uiteraard, grote hit. En gisteren toegevoegd What They Do.
0: Oh. Never do what they do. What
1: ook
0: they
1: een grote
0: do.
1: Hit.
0: Ja, ja, lekker.
1: Nu hebben we nog twee plekjes.
0: En nu wordt het moeilijk. Pom, pom, pom, pom. Toch? Om nu nog de grootste hit van The Roots uit te vissen.
1: Ja, ook niet de grootste hit te zijn. Hè. Kan ook zijn dat ze gewoon ooit een keer een heel legendarisch optreden hebben gedaan. Of misschien een keer een samenwerking.
0: Of die Unplugged CD met Jay-Z. Dat is een soort van Unplugged nummer van Jay-Z met omgeving van The Roots.
1: Als het maar een track is waarvan je denkt, ja, die moet je wel gehoord hebben om over The Roots mee te kunnen praten.
0: Ja. Ja. Oh, leuk. En die mag je dan straks doorsturen via de NPO Luister-app.
1: Zeker, mag nu al.
0: Klik even op Blend en dan een berichtje en dan krijgt Jamie het binnen.
2: Ja. Stuur maar door naar Jamie.
0: Jamie's Jams tussen 10 en 1.
2: Is ook leuk.
1: Mag je een audioberichtje inspreken?
0: Ja, dat is ook leuk. Ja, leuk. Zeker. Ja.
1: Kan ook een fotootje bij doen.
2: Kan ook. Kan allemaal.
1: Leer elkaar maken als je zelf wil.
2: Ja. Zeker.
0: Jasmine, ik zie jou even een dagje niet, hè?
2: Nee. Nou, een weekendje niet, hè?
1: Weekend?
0: Ja, een weekendje. Ja. Jasmine die is vanaf morgen 3 dagen vrij.
2: Ik ben vrijdag vrij. Ja.
0: Waarom heet het vrijdag?
2: Omdat ik vrij ben op vrijdag.
0: Oké.
2: Zo heb ik dat geregeld.
0: Ga je leuke dingen doen?
2: Ja, ik heb morgen een fotoshoot
0: met de baby.
2: Met Jax, inderdaad. Ja. En we gaan zondag natuurlijk met de hele familie kijken naar Curaçao. Dus maandag zal ik waarschijnlijk wel een beetje schor zijn.
0: Ja, het is wel moeilijk inderdaad. Van, al die wedstrijden.
2: Ja, CM zegt en Marokko. Sorry CM, ik snap het.
0: Maar we gaan wel middernacht naar alle Marokkaanse vrienden.
2: Marokko is wel heel
0: vrienden.
2: Laat, toch? Ja, Marokko is wel heel
0: dan
2: laat.
0: Dan gaan we Oranje kijken en dan Curaçao. Of andersom. Curaçao is eerst, toch?
2: Curaçao is eerst,
0: tegen Duitsland.
2: Ja.
0: Wauw. Nou, veel plezier als je vandaag al kijkt naar het begin van het WK. Ik ben benieuwd naar die openingsceremonie. Welke track gaan we daar horen? Dat is wel heel leuk om dat te checken.
2: Absoluut.
0: En mocht je nu op je werk zijn, dan heel veel succes vandaag. Dit is Estelle met No Substitute Love. Net voor de headlines van 10 uur.

0: classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. 2 maanden geleden kwam via 1 Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten 3 discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen naar de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze 10.000 stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bond, Jamie.
2: Good morning, goed nieuws voor alle fans en liefhebbers van Michael Jackson zometeen. Eerst het officiële startschot van de carrière van Rihanna. Het gebeurde met On The Replay.

Michael Jackson. Ja, hartstikke leuk hoor. Love never felt so good. Maar dit is geen top 30 materiaal, toch? Als je zeg maar uit alle creaties van een King of Pop zou mogen kiezen, welke track zou jij dan op nummer 1 zetten als het gaat om gewoon zijn beste tunes ever? Is een onmogelijke vraag, ik weet het. Maar je kan er ook nog heel even over nadenken. Want volgende week vrijdag gaat onze eigen Sonja Silva zich eraan wagen. Dan hoor je tussen 1 en 4 in de middag de onmogelijke Michael Jackson top 30 hier bij Blend. Met dus ja, zijn 30 populairste creaties volgens jou. Ja, hoe kan je dat dan doorgeven? Dat kan via de socials van Blend. Als je bijvoorbeeld even naar Instagram gaat, @NPOBlend, dan kun je daar je favoriet achterlaten in de comments. En dan ga je horen of ja, er meer mensen zijn die het met je eens zijn.

Band. 100% amazing garantie vandaag in Jamie's Jams. Mariah Carey, We Belong Together. Altijd leuk om te horen. Ja, en morgenochtend om 10 uur. Misschien moet je het even in de agenda zetten. Morgenochtend 10 uur. Dan begint namelijk de kaartverkoop van een exclusieve show van Jay-Z in Parijs. Stade France. Ja, ik heb hem daar ooit gezien met Beyoncé samen. De On The Run Tour was dat. Ja, dat is wel een plek om een concert mee te maken, hoor. Het is gigantisch natuurlijk. En nu is het zo dat Jay-Z dus iets te vieren heeft. Al 30 jaar in de scene. En dat doet hij met een aantal shows in Amerika. En vooralsnog dus één showtje in Europa. Is ook bezig met nieuwe muziek. Een gloednieuw album. Er staan veel samenwerkingen op. En er zou iets met Eminem op komen te staan. Volgens mij voor het eerst in 25 jaar dat die weer gaan samenwerken. Dus ja, muzikaal gezien misschien iets minder van deze man gehoord de afgelopen tijd. Maar hij is weer aan het tanken, hoor. Brandstof erin, klaar om te vertrekken binnenkort. Dan weet je dat. Je hoort hem nu in Jamie's Jams. Money ain't a thing.

0: Night, representing Rotterdam. Neem aan de kiss uit Tomorrow in Jamie's Jams. Het is donderdag, de vrijdag pre-party. Goed dat je luistert. Vandaag, ja, regenachtig, zonnetje, bewolking van alles wat eigenlijk. Temperaturen tussen de 16 en 18 graden. Eigenlijk dit hele weekend, ja, een beetje van hetzelfde. Je ziet af en toe wat van de zon als je geluk hebt, als je goede karma-punten gescoord hebt deze week. Dus kijk of je vandaag nog een goede daad kan verrichten. Dat gaat wel goed komen, toch? NPO Blend met de soundtrack. Khalid komt eraan. Deze meezinger van TQ Westside. NPO Blend.
1: This is going out.

0: 1 april 1991 was deze man MC Hammer in Ahoy. En Pancho was daar. En het grappige is, de vrouw waar ik nu 22 jaar mee samen ben, was daar toen ook. Ja, ik was toen 10. 10 was ik. Oude man. Ja, man.
1: Pancho! Hey, dit zijn wel de tracks, hè? Met de herinneringen, inderdaad. Wat mooi, wat een mooi verhaal. Inderdaad, 9 jaar van november, schrijf ze nog even in de NPO Luisteren. Hey, wat goed zeg. Zo af en toe hoor je ineens een track voorbij komen, die valt dan lekker rauw op je dak. Dat je denkt, oh, waar komt die ineens vandaan? Ja, voor de een is het gewoon een leuk liedje en voor de ander is het helemaal een soort trip down memory lane. Ja, dat is mooi, hè? Hey, en die trip down memory lane die komt er ook weer aan zometeen, even naar 11. Ik wil even een klein onderzoekje doen, als we dan toch die NPO Luister-app erbij pakken met z'n allen. Ik wil namelijk even een theorie checken. Ik heb een bepaalde theorie en ik wil even kijken of die klopt. En daarvoor heb ik een simpele vraag aan je, als je nu luistert. Oké, als je één figuur mag opnoemen, een bekend karakter uit een film. En dat moet iemand zijn die zoveel mogelijk mensen kennen. Dus eigenlijk het bekendste karakter dat je kunt bedenken. Welke naam, welk karakter zou je dan noemen? Kun je me die naam even sturen via de NPO Luister-app? Want in Blend Memory zit zometeen de geboorte van een bepaalde filmreeks. En ik denk dat daar dan het bekendste figuur aller tijden in voorkomt. Maar ik zit niet zo heel erg in de films, dus ik weet niet of dat helemaal klopt. Maar laat me even weten via de NPO Luister-app wat jij denkt. Dan gaat het helemaal goed komen zometeen. Duiken we even vuistdiep in de zeros tijdens je dagelijkse trip down memory lane. Blackstreet komt er nog aan.

0: dagen, 17 podia en meer dan 1000 artiesten. 50 jaar North Sea Jazz. Met onder andere Nile Rodgers en Chic, The Roots, The Isley Brothers, John Legend, Jalen Ngonda, Giveon en Thundercat. Vier vijf decennia aan muziekrevolutie. Van de beste jazz, funk en soul tot de lekkerste hip-hop en R&B. North Sea Jazz, 10 tot en met 12 juli Rotterdam. De allerlaatste weekendtickets win je volgende week alleen bij Blend. Home of classic R&B, hip-hop en soul.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. Twee maanden geleden kwam via Eén Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten drie discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen naar de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bond, Jamie. 3:11, onderweg naar de lunch met de beste muziek van Moeder Aarde. Heb je nog een beetje ruimte voor me? Heb je nog ergens een deurtje dat even open?

0: Memories. Jamie Jams met de throwbacks, de artiesten waar je mee bent opgegroeid. En ja, daarom vind ik het zo leuk om af en toe even wat terug te kijken, weet je wel. Hoe zag je leven eruit, bijvoorbeeld in 2003? Dat was een bijzonder jaar namelijk.
1: TV.
0: Ik moet zeggen dat mijn onderzoekje dat ik zojuist gestart ben, dat die niet helemaal geslaagd is. Nee, want ik vroeg je of je ja, zeg maar het voor jou bekendste filmfiguur ooit zou kunnen opnoemen. En ik denk dat Mickey Mouse heeft gewonnen. Ja. Superman kwam ook veel voorbij. Nee, ik zocht eigenlijk Jack Sparrow. Ik had wel verwacht dat veel mensen die zouden noemen. Want 2003 was ook het jaar dat Pirates of the Caribbean begon, toch? Weet je wel, meesterlijk geacteerd door Johnny Depp.
2: You will always remember this as the day that you almost caught Captain Jack Sparrow.
0: Oké, 2003. Het was ook het jaar dat de vogelgriep uitbrak in Nederland. Nu hebben we dat de afgelopen jaren wel vaker gezien, maar dit was nog nooit gebeurd. Zo groot. Begon lokaal, weet je wel. Maar op een gegeven moment ging het van Gelderland naar het hele land. En gold er echt in het hele land ook een vervoersverbod. Mocht je helemaal nergens meer met kippen heen rijden en zo. Er moesten uiteindelijk meer dan 30 miljoen zieke kippen worden vermoord. Nee, trouwens niet alleen zieke kippen, gewoon preventief was het ook. Hè? Dus er werden hele stallen met gezonde kippen preventief vermoord. Ja, dat is wel krankzinnig, hè?
3: Die dinsdag waren er 80 kippen dood. Woensdags hadden wij er 800. En donderdagsmorgens, toen ik in het hok kwam, was ik ver over die 20% heen. En toen zei ik van, ja, maar dit is heel wat anders.
4: Hebt u toen gedacht aan vogelpest?
3: Nou, dat is op dat moment nog niet bij me opgekomen.
1: Music.
0: 2003, Beyoncé kwam met Crazy in Love. Jean-Paul was permanent aanwezig op dansvloeren wereldwijd. En de warme zomeravonden werden gevierd met de muziek van Nate Dogg. Ja, meerdere tunes, maar vooral deze met 50 Cent. Hier is 21 Questions.

0: Ik zal hier ergens moeten gaan ingrijpen, anders gaat het einde nog een minuut of vier zo door. Big Boy, Sleepy Brown and The Way You Move in Jamie's Jams.
1: Met Blend naar North Sea Jazz.
0: Oh, ja. Komt er weer aan natuurlijk, hè. 10 tot en met 12 juli, Ahoy, Rotterdam. Of Rotterdam Ahoy, zoals een tijdje terug een naam hebben aangepast. Ja, dat is wat het is. Ja, dat is wel de plek waar het al heel lang gehouden wordt, hè, North Sea Jazz. Begon natuurlijk ooit in Den Haag, 1976, zo'n 9000 bezoekers. En toen hadden ze eigenlijk al door, ja, dit gaat zoiets groots worden, we moeten even een grotere locatie hebben. Nou, dat is Ahoy geworden dus in Rotterdam. Ja, en dat doen ze dus al 50 jaar. Al 50 jaar komt daar alles samen op het gebied van jazz, soul, funk, maar ook R&B, hip-hop, afro. Ja, weet je, alle aanverwante soorten wel een beetje. En ook de artiesten. Dit jaar op de line-up onder andere John Legend, Charlie Puth, Nile Rodgers en Chic, de Isley Brothers, The Roots onder andere. Ja, het is een krankzinnige line-up en je kan erbij zijn. Ja, je kan zelf tickets proberen te scoren. Dan moet ik zeggen dat de weekendtickets wel al uitverkocht zijn. Dus als je echt 3 dagen jezelf wil onderdompelen in naar de muziek, dan wordt het een lastig verhaal. Tenzij je naar NPO Blend luistert vanaf maandag. Ja, luister even goed en schakel ook even wat mensen in je omgeving waarvan je weet dat ze hier heel graag bij zouden willen zijn. We gaan namelijk een week lang kaarten weggeven. Weekendtickets voor 3 dagen North Sea Jazz. Kun je zelf bepalen wie je gaat zien, wanneer, hoe en wat. En bespaar je gewoon €390, want dat is hoeveel die tickets kosten tegenwoordig. Ongelooflijk, hè? Oké. NPO Blend, hier moet je zijn, sowieso altijd. Maar vanaf maandag extra scherp zijn.

is iedereen hier op de redactie bij NPO Blend. Iedereen die zich met de muziek bezighoudt. Ja, die voelt dan toch een beetje spanning of zo. Ja, het wordt een beetje heet zo richting het weekend toe. Dan krijg je dit soort fijne tunes. En ook ineens Joe.

0: Amsterdam.
1: Binnenkort staan ze in de AFAS Live in Amsterdam. Onze vrienden van Jodeci hebben je vorige week nog kaarten voor kunnen winnen hier bij NPO Blend. Vanaf maandag maak je kansen op tickets voor North Sea Jazz. Niet zomaar tickets, nee, het zijn weekendtickets. Dus zorg ervoor dat je ook dan weer naar Blend luistert. En zometeen nieuwe muziek van Replay. Me Love You komt eraan. Usher. En ook naast hoor je zometeen naar deze van LL Cool J.

0: Hey, dit is Sonja Silva. Op 19 juni ga ik in mijn show op NPO Blend het onmogelijke mogelijk maken. De onmogelijke Michael Jackson top 30 aller tijden. Welk Michael Jackson nummer mag absoluut niet ontbreken? Breng nu je stem uit via de socials van NPO Blend.
1: Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 12 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het aantal gevluchte mensen dat terugkeerde naar huis was vorig jaar 1,5 keer zo hoog als het jaar ervoor, meldt de VN Vluchtelingenorganisatie. Bijna 4,4 miljoen mensen die naar een ander land waren gevlucht en 10,3 miljoen mensen die binnen hun eigen land op de vlucht waren geslagen, keerden terug en dat is het hoogste aantal in 50 jaar tijd. De VN benadrukt dat er veel leed schuilgaat achter deze ogenschijnlijk positieve cijfers. De omstandigheden waar mensen bij thuiskomst in terechtkomen zijn vaak zeer slecht en ook worden veel mensen gedwongen om terug te keren. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt in de buurt van de kustplaats Kuhestach aan de straat van Hormuz. Dat meldt de New York Times onder meer op basis van Iraanse media. Op satellietbeelden is te zien dat twee grote bronnen wateropslagtanks vernietigd zijn. Het is volgens de New York Times niet zeker dat ze door raketten getroffen zijn en zo ja of die door Amerika zijn gelanceerd. In Mexico-stad hebben gisteravond duizenden mensen gedemonstreerd bij het Azteca-stadion, waar vanavond de openingswedstrijd van het WK wordt gespeeld. Het waren vooral familieleden van mensen die mogelijk zijn gekidnapt of gedood door drugsbendes of de autoriteiten. De demonstranten riepen leuzen als Mexico, kampioen van de verdwijningen. In Lelystad is vannacht een parenclub afgebrand. Het pand was onlangs voor 4 miljoen euro gekocht door de gemeente. Die wil in de buurt een nieuwbouwwijk neerzetten en vond dat de parenclub te dichtbij lag. Bovendien zou de nieuwbouwvertraging kunnen oplopen door de juridische procedures door de eigenaren van de club. De gemeente was al van plan het gebouw te slopen. En dat hoeft nu niet meer, want het pand in Lelystad moet na de brand als verloren worden beschouwd.
3: Komt goed uit.
2: Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Ook kan er plaatselijk een bui vallen. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms ook weer wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ineens 3:12 en donderdagmiddag eet smakelijk. Wij hebben de muziek voor je. Een van de mooiste van Lauryn Hill zometeen. X-Factor komt eraan na Usher.

0: wisten we het eigenlijk al, hè? Bij een track als Touch the Sky, dat hij later op een hele grote wereldbol zou gaan staan tijdens concerten. Een beetje neerkijkend op de mensen onder. Ja, wel een fantastische plaat met Lupe Fiasco. Je hoorde Kanye!
1: Blend Essentials. Blend Essentials.
0: Touch the Sky, Jamie's Jams, Burna Boy coming up. Maar eerst eens even kijken hoe het gaat met onze zoektocht naar de vijf meest iconische tracks van The Roots. Ja, dat is de band die deze week in de spotlight staat. Ze staan ook op North Sea Jazz, dus je kunt ze live gaan zien in Rotterdam over een paar weken. Vanaf maandag maak je kans op weekendtickets. Alleen hier bij NPO Blend, tickets die hartstikke uitverkocht zijn. Dus als je deze grondleggers van hoe omschrijf je dat nou? Hè? De live muziek binnen de hiphop een keer live wil zien, dan is dit wel de manier waarop je dat voor elkaar kan krijgen. Zij begonnen in de jaren 80. Met lekker veel hiphop, met lekker veel rap, maar ook met een instrumentje hier en daar. En dat heeft fantastische platen opgeleverd, waaronder deze.
2: One.
0: You Got Me, met Erykah Badu, een van hun grootste en eerste hits.

Oké, we hebben de drie staan. De vraag aan jou is nu: welke mis je nog? Ben je een beetje een liefhebber en kenner van The Roots? Een beetje hip-hop liefhebber? Dan hoor ik je graag in de NPO Luister-app. Dat is de plek waar je moet zijn om een berichtje deze kant op te sturen. Je klikt even op Blend, zodat het berichtje ook bij de juiste zender terechtkomt. Niet zodat ze zich straks bij 3FM helemaal kapot schrikken omdat ineens de Roots aangevraagd worden, weet je. Hey, even het juiste zendertje aanklikken en dan komt het helemaal goed. Dan hoor je jouw suggestie zo meteen voorbij komen in Jamie's Jams. En heb je een fijne bijdrage.

naar de vijf meest iconische tracks van The Roots. Gigantische muzikale carrière hebben zij al achter zich liggen. Ze zijn nog steeds lekker bezig. En als we kijken naar de tracks die de afgelopen dagen voorbij zijn gekomen, dan zijn het onder andere You Got Me met Erykah Badu, The Seed en What They Do. En voor de volgende track kijk ik even in de NPO Luisterapp. Thanks voor alle suggesties. Weet je, The Roots, zij hebben het altijd wel een beetje op hun eigen manier gedaan, hè? En ook de volgende track die ik vandaag ga toevoegen, dat is daar een mooi voorbeeld van. Het gaat om Black Thought, de man die je zo meteen op meesterlijke wijze gaat horen spitten. Die vertelt dat zij niet meedoen met neppe shit in de industrie. Sterker nog, de track waar het om gaat is The Next Movement. En dat was ook wel even een statement in 1999. Ze zijn niet zomaar een hiphopgroepje. Ze gaan iets nieuws brengen. En sterker nog, ze gaan gewoon een bepaalde standaard neerleggen. Ik heb je afgelopen dagen verteld dat zij eigenlijk als de eerste echte grote groep veel meer live-instrumenten gebruikten. In plaats van al dat samplen en dat scratchen uit computers en draaitafels. In deze track ga je ook gescratch horen. Maar dit is dan ook weer grappig. Dit wordt gedaan door een beatboxer. Dus het is niemand die met een draaitafel in de weer gaat. Nee, zelfs dat is live. Het zegt veel over de gasten die binnenkort eens op North Sea Jazz staan. We gaan deze track als vierde toevoegen aan de lijst. The Roots and the Next.

0: wat is dat vandaag? Standing up like Beyoncé? Wat is er gebeurd?
1: Ik kwam al zingend binnen.
0: Ja.
1: Het zag er niet uit.
0: Ook met een bepaalde attitude.
1: Ja, klopt. Ja. Helemaal in het zwart vandaag. I mean business.
0: Ja, wat gaan we begraven vandaag?
1: Nou, misschien mijn item The Cancelled Classic.
0: Je gaat dus niet zeggen dat jouw item The Cancelled Classic gecanceld wordt.
1: Ja, misschien wel.
0: Oh ja?
1: Maar ja, maak veel los. We gaan zien.
0: Achter de burelen, zeg maar, wordt er veel vergaderd. Er wordt sowieso veel vergaderd binnen de NPO natuurlijk.
1: Dat
0: is een soort hobbytje natuurlijk. Ja. Al die ruimtes die wel benut moeten worden. En het gaat de laatste tijd alleen maar over jouw cancelled item.
1: Ja, ik ben niet gecanceld, maar het item wordt misschien wel gecanceld. Want ja, ik draai natuurlijk R. Kelly en Diddy in de Cancelled Classic. En
0: ja.
1: Daar vinden mensen wat van.
0: Tuurlijk.
1: Ja.
0: Dat is toch een hele idee, hè? Het moet een beetje... Ja, oké. Okay. Ah, vandaar de zwarte outfit inderdaad.
1: Dus het is een begrafenis, misschien voor mijn item. Vandaag
0: okay.
1: De laatste keer dat je misschien Diddy of R. Kelly op de radio gaat horen. Of mij, wie weet het niet.
0: Jij kan zelf ook gecanceld worden natuurlijk. Oké, maar ik begrijp dat het nog niet in kan en kruik is. Het,
1: nee, klopt. Het is
0: van
1: donderdag, maandag... Misschien dan weer toch wel. Je weet het nooit, hè, bij mij.
0: Nee, het wordt nu echt met de hoogste baas opgepakt, toch?
1: Ja, klopt. De lopen gesprekken. Dus ik dacht, weet je wat, ik hou het veilig. Ik gooi het op Diddy vandaag.
0: Oh ja, is dat
1: Diddy
0: safe?
1: Diddy is veilig, ja. R. Kelly mensen boos. Nou, oké, vooruit. Dan maar Diddy.
0: Oké.
1: Dan doen we het zo. Toch?
0: Goed. Ja, ik zou blijven luisteren naar Ciara als ik jou was. Want je weet nooit wanneer het helemaal afgelopen is.
1: Nee, dat is ook zo. Hey, en we zijn de enige plek die R. Kelly of Diddy draaien.
0: Nou, goed.
1: Maar hoe lang nog? Dat is een
0: praat lekker voor jezelf. Ik zou dat never nooit doen. Ciara, Ciara, Ciara. Ciara, Ciara op land. Oh, sorry, Mrs. Officer.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Noord-Ierland zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met relschoppers. In de voorstad van Belfast werden agenten bekogeld met stenen en molotovcocktails. Voor de tweede avond op rij waren er mensen de straat op gegaan vanwege een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie heeft 16 verdachten opgepakt. Paus Leo is aangekomen op de Canarische eilanden. Tijdens zijn bezoek aan de Spaanse eilanden zal hij zich vooral richten op vluchtelingen. Hij wil onder meer in gesprek met vluchtelingenfamilies en hulporganisaties. In Spanje is migratie momenteel een belangrijk thema dat het land verdeelt. Het bezoek van de paus aan de Canarische eilanden is onderdeel van zijn bezoek aan Spanje dat bijna een week duurt. Bij een crash met een legerhelikopter in Pakistan zijn alle 22 inzittenden om het leven gekomen, meldt persbureau Reuters. Het ongeluk gebeurde gisteren in de regio Kashmir. De helikopter zou technische problemen hebben gehad. In de hoofdstad van Kashmir liepen begin deze maand demonstraties uit de hand. Minstens 11 mensen kwamen om bij botsingen met de politie. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in de buurt van een kustplaats aan de straat van Hormuz, blijkt uit een analyse van de New York Times. Op satellietbeelden is te zien dat 2 grote betonnen wateropslagtanks zijn vernietigd. Het is niet zeker dat ze zijn geraakt door Amerikaanse raketten, maar het ging om een precisiebombardement en er zijn volgens de New York Times geen andere gebouwen in de buurt. Het aanvallen van civiele infrastructuur geldt als een oorlogsmisdaad. De regio in Iran is een van de warmste plekken op aarde. Het weer: in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zo Chris Brown een beetje boos maken. Ja, heeft iemand niet betaald, dus ik ga extra centen die kant op sturen. Eerst high five, I like the way.

0: Who's in the place?
1: Who's in the place? Sienna. Drie vrouwen uit Londen. Ze schreven de track zelf en het werd hun grootste hit ooit. Alleen ja, daarna viel hun platenlabel om, ging failliet. Dus toen hoorden we niks meer van ze. De een werd lerares, de ander verdween een beetje uit beeld. Maar die derde, die belandde in de grote rode stoel van Britain's Got Talent. Alicia Dixon. Zeg je dat nog wat? Zat die wereldhit, hè? The Boy Does Nothing. Maar dit is waar het begon. Mystique op Scandalous. Oh, Scandalous op Lent.

17 podia en meer dan 1000 artiesten. 50 jaar North Sea Jazz. Met onder andere Nile Rodgers en Chic, The Roots, The Isley Brothers, John Legend, Jalen Ngonda, Giveon en Thundercat. Vier vijf decennia aan muziekrevolutie. Van de beste jazz, funk en soul tot de lekkerste hip-hop en R&B. North Sea Jazz, 10 tot en met 12 juli Rotterdam. De allerlaatste weekendtickets win je volgende week alleen bij...

telefoon hebt, download hem nu. Zoek even op NPO Luister. Hij is gratis of niet. Kan je met me praten. Maar dan heb je hem ook paraat als die actie live gaat. Zometeen gaan we samen een potje janken met Wiz Khalifa en Charlie Puth. See you again na een sterren line-up. Jamie Foxx, Ludacris, Kendrick en Rihanna.

again. Ja, wie we voorlopig ook niet gaan terugzien is een van de grootste namen uit de hip-hop geschiedenis. Het is iemand die hits maakte die je nog steeds kent, die wil meezingen omdat ze zo goed zijn. Maar ja, Diddy is gecanceld. Je hoort hem nergens terug.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan de IJssel een 15-jarige jongen doodschoot naar een fatbike-roof, wordt niet vervolgd. Op basis van de onderzoeksresultaten van de Rijksrecherche oordeelt het OM dat het schieten door de agent gerechtvaardig was en dat hij handelde in overeenstemming met de ambtsinstructie voor politie en de politiewet. In het Zeeuwse Vogelwaarde zijn meerdere fietsers aangereden door een automobilist, meldt Omroep Zeeland. Wat er is gebeurd en hoe de slachtoffers eraan toe zijn is nog niet bekendgemaakt. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de veiligheidsregio heeft opgeschaald naar grip 2 om beter te kunnen coördineren tussen de hulpdiensten. De provinciale weg is in beide richtingen afgesloten. De Britse minister van Defensie heeft zijn ontslag ingediend. John Healey vindt dat premier Starmer niet genoeg geld vrijmaakt voor investeringen in de krijgsmacht. Hij spreekt in zijn ontslagbrief van een gevaarlijke tijd met toegenomen dreigingen en stelt dat het gereserveerde budget veel te weinig is om het Verenigd Koninkrijk daartegen te beschermen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met railschoppers. Ze werden bekogeld met stenen en molotovcocktails. Het was de tweede avond op rij dat mensen de straat op gingen uit woede over een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie van Belfast heeft 16 mensen opgepakt. De zware regenval in november vorig jaar op het Indonesische eiland Sumatra heeft aan minstens 58 zeldzame orang-oetans het leven gekost. Dat concluderen wetenschappers na onderzoek. Het gaat om Tapanuli orang-oetans die pas recent zijn erkend als een eigen soort. Er waren er nog maar zo'n 800 van in het wild. Door aardverschuivingen als gevolg van de regen zijn vermoedelijk vele tientallen apen omgekomen. Het weer: in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Boomt. Siana. De Cancelled Classic komt er weer aan. Voorlopig de laatste dag dat je Diddy op Blend hoort. Zo ook Drew Hill en Redman. Oh, pas op, wat een longen heeft die man.

Diddy wanneer die vrijkomt. Maar het is mei 2028. Veel te vroeg als je het mij vraagt. Toch doet hij mee met de Cancel Classic. Ja, elke werkdag draai ik een track van een artiest die gecanceld is. Niet omdat ik het goedkeur wat ze hebben gedaan, maar omdat de muziek eigenlijk, ja, toch wel wordt gemist, weet je wel. Dus vandaag twijfel ik tussen deze twee tracks, Mo Money, Mo Problems. Of Pasta Courvoisier.

van NPO Blend. Siana hier. En de stemmen voor de Cancel Classic zijn binnen. Thanks voor alle suggesties. Vandaag is er 3 minuten verlof aangevraagd voor P. Diddy. Even een frisse neus. Puur en alleen. Omdat hij mee heeft gewerkt aan deze

0: Ja, en het maakt veel los in de NPO Luister-app, zie ik. Ik zie Darnell wil Mo Money, Mo Problems, baby. Suzanne wil ook Mo Money, Mo Problems. Een andere luisteraar zegt Pastor Courvoisier, want die heeft iets sterks nodig om naar Paffy te luisteren. En Pancho die heeft ook een hele duidelijke voorkeur.
1: Pastor Courvoisier, motherfuckers, sowieso die. Al was het alleen maar voor Busta Rhymes, waar we het gisteren over hadden. Fuck Diddy.
0: Ja, het is een democratie. En de cancel classic van vandaag is toch degene die de meeste stemmen heeft gekregen.

Hey, dit is Sonja Silva. Op 19 juni ga ik in mijn show op NPO Blend het onmogelijke mogelijk maken. De onmogelijke Michael Jackson top 30 aller tijden. Welk Michael Jackson nummer mag absoluut niet ontbreken? Breng nu je stem uit via de socials van NPO Blend.

binnenkort live te bewonderen op North Sea Jazz. Ook al heb je daar nog geen kaartje voor. Want volgende week kan je die hier winnen op NPO Blend. John Legend met Heaven. Over Heaven Only Knows gesproken. Ik heb vannacht zo'n lijpe droom gehad, joh. Ik droomde dat mijn man was vreemd gegaan. En vies ook echt. Ik werd wakker met zo'n lijpe FBI-level gevoel. Ken je dat? Dat je hem met een schuin oog aankijkt. Terwijl die man, het is gewoon 10:00 AM. Weet je wel, helemaal niks verkeerd gedaan. Oh, wat een schat is dat. Heb je dat? Maar ik ben de hele dag toch even een beetje achterdochtig. Je weet het nooit, hè? Misschien zou toch maar thuis even door zijn telefoon heen gaan. Altijd handig om te kijken. Nee, grapje, ik zou dat nooit doen. Of toch wel? Dus je me knie.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal, omdat ze geen visum krijgen. Volgens een supporterswoordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. De Europese Centrale Bank grijpt in om de prijsstijgingen in Europa tegen te gaan. De inflatie stijgt, vooral door hogere gas- en olieprijzen, en daarom verhoogt de Europese Bank de rente in de eurozone naar 2,25%. Sinds het begin van het conflict in Iran zit de straat van Hormuz zo goed als dicht, waardoor er veel minder olie op de wereldmarkt komt. De laatste keer dat de ECB de rente verhoogde was 3 jaar geleden, destijds onder meer vanwege de oorlog in Oekraïne. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan den IJssel een jongen van 15 doodschoot, wordt niet vervolgd. Na onderzoek concludeert het Openbaar Ministerie dat de agent niets fout heeft gedaan. De jongen werd in september doodgeschoten bij een McDonald's, net nadat hij betrokken was geweest bij de roof van een fatbike. Hij had een vuurwapen bij zich en omdat de agent daardoor direct gevaar liep, was schieten gerechtvaardigd en conform de richtlijnen, zegt het OM. De huren van woningcorporaties stijgen dit jaar met gemiddeld 3,6%, heeft de koepel van woningcorporaties Edes bekendgemaakt. Volgens Edes is dat minder dan de loonstijgingen van het afgelopen jaar en gaan huurders gemiddeld dus een kleiner deel van hun inkomen aan huur betalen. Corporaties kunnen sinds een aantal jaren huishoudens met een hoger inkomen een hogere huur opleggen. En dit jaar doet 3/4 van de corporaties dat en dat aantal loopt al jaren op. Het weer. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Pound. Siana.
2: De uithaal komt eraan. 1 seconde, 1 stem. Wie is het, hè? Tems is het nu van niet. Die hoor je zo naar KRS-One.

0: Oceaan. We beuken samen je middagdip de deur uit.
1: Temps hier met Free Mind en het is tijd voor de uithaal. Ik ga je iets laten horen, 1 seconde. Dat is alles. Geen hint, geen context, gewoon een stem. Want volgens mij weet jij wie dit is. En als je deze stem niet herkent, dan moeten we sowieso praten in die NPO Luister app. Want dit is wel een tune die je moet kennen. Ook al hoor je maar 1 seconde ervan, dit is een weerzin. Ja, dit weet jij wel, toch? Ja, toch? Oké, hit me up in de NPO Luister app. Je hoort de track zometeen

0: de stem. Ik zie veel Toni Braxton. Toch hier en daar wat Brandy en Aaliyah. Ik ga je nog één keer die waanzinnige uithaal laten horen van 1 seconde. En dan hoor je gelijk de luisteraar die er als eerste bij was. Mag zij hem lekker aankondigen.
1: Ja. Maar dit is natuurlijk Toni Braxton, Making Me High.
0: Ja, Miss Char heeft gelijk. En dus ging deze sowieso raden, want dit was absoluut haar jam, zegt ze.

17 podia en meer dan 1000 artiesten. 50 jaar North Sea Jazz. Met onder andere Nile Rodgers en Chic, The Roots, The Isley Brothers, John Legend, Jalen Ngonda, Giveon en Thundercat. Vier vijf decennia aan muziekrevolutie. Van de beste jazz, funk en soul tot de lekkerste hip-hop en R&B. North Sea Jazz, 10 tot en met 12 juli Rotterdam. De allerlaatste weekendtickets win je volgende week alleen bij Blend.

welkom met Android 3000. Hey ja! Je luistert naar je favoriete radiozender Blend. Iedere dag hoor je de beste muziek uit je jeugd. Classic, hip-hop, soul en R&B. Maar ook genoeg nieuwe tunes die je mee kan pakken. Trouwens, over nieuwe dingen gesproken. Bridge the Gap komt eraan. Spannend, I know.

0: to Alone, Robin Thicke. En ik ben hier vergezeld door de middagshow.
1: Yes. Yes.
2: Wil je even met ons delen? Wat heb jij met Robin Thicke?
0: I don't know. Het is misschien het brengt me terug. Hij zag eruit als Jesus natuurlijk, hè, op die fiets, op die videoclip. Ja. En ik denk dat ik wel een kleine crush op hem had.
1: Je was wel gelovig.
0: Ja, ineens dacht ik, I am a believer. Ja, nee. Maar goed gejat. Ik heb gisteren verkeerd gegokt, zie ik. Want Fat Man's Coop is hem niet geworden. Het is gewoon de OG geworden met Faith Evans.
2: Ja, ja, en vandaag hebben we het best moeilijk gemaakt. Ik weet niet, ik kan niet kiezen tussen het origineel.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een ernstig verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft het leven gekost aan 2 kinderen en een volwassene. 4 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. Een groep fietsers van 14 kinderen en 2 begeleiders zou zijn aangereden door een auto. En dat gebeurde op de provinciale weg bij Hulst, tussen de dorpen Terholen en Vogelwaarde. De hulpdiensten rukten massaal uit. De gewonden zijn naar ziekenhuizen in Gent, Antwerpen en Rotterdam gebracht. Over de automobilist is verder niets bekendgemaakt. De bouw van 30.000 nieuwe woningen kan niet beginnen omdat er geen geld is voor de aanleg van wegen en spoorlijnen ernaartoe. Het gaat om 4 grote nieuwe woonwijken in Alkmaar, Apeldoorn, Hengelo en Helmond. De plannen voor die locaties zijn klaar en ook de financiering van de bouw is rond. Maar voormalig minister Keizer wees geen geld toe om de huizen bereikbaar te maken. En dat was volgens haar aan het nieuwe kabinet. Maar dat komt juist miljarden tekort voor onderhoud aan wegen en bruggen. De 4 gemeentebesturen hebben een brandbrief naar het Rijk gestuurd om de woningbouw toch mogelijk te maken. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal omdat ze geen visum krijgen. Volgens een woordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis daarom moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is het ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. Talon Griekspoor is er niet in geslaagd om de kwartfinales te bereiken van het tennistoernooi van Rosmalen. Hij werd in de 2e ronde uitgeschakeld door de Chinese Zhang. Die was met 7-6 en 6-4 te sterk voor de toernooiwinnaar van 2023. Het weer bewolkt en op meerdere plaatsen buien. Het is maximaal 18 graden. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En dit is Bridge the Gap 2/4. Goedemiddag, Howie.
2: Hallo,
1: Hi, daar zijn we weer.
2: Ja, ja.
1: Wij zijn blij. En misschien jij als je aan het luisteren bent ook wel. Omdat je kind of kinderen goed nieuws hebben gekregen vandaag.
2: Piep en de piep, hoera.
1: Ja, en zometeen gaan we nog iemand anders feliciteren. Maar dat houden we nog even geheim.
2: Dat zou ik wel doen, ja.
3: NTR, 1C en Howard.
1: Wat ik je wel vertel is dat je zometeen Reclusive van Elmien gaat horen in Bridge the Gap. Eerst, sitting up in my room, dit is Brandy.

0: en Reclusive.
1: Dit is Bridge the Gap. Met 1C en Howard. This is Bridge
0: the Gap. Goedemiddag, de klok heeft 4 uur geslagen. Het is 4:11 om precies te zijn op donderdagmiddag. En je kan luisteren naar Bridge the Gap met Howard die schuin tegenover mij zit.
2: Hi. Hallo, hallootjes.
0: Het is een spannende dag hè, voor mensen in het middelbaar onderwijs.
2: Ja.
0: De uitslag van het eindexamen is langzaam binnengedruppeld. Ik hoorde net op het nieuws een gesprekje van een docenten met een leerling die echt een, wat was het, 5,56 had.
2: Dus hakken over de sloot.
0: Het kan niet meer hakken over de sloot dan dat.
2: Ah, maar dan mag je echt losgaan deze zomer.
0: Als
2: je dat van elkaar hebt gekregen.
0: Ja, ze zei ook van, ik heb me opgesloten in mijn kamer. Ik wilde met niemand meer praten. Ik was helemaal nerveus. Maar ja, het verlossende woord kwam. En ik zit ook even te kijken op scholieren.com. En daar is de vraag gesteld, ben jij geslaagd? 42% zei ja, 12% zei nee. En 46% zit nog steeds in spanning.
2: Ja, maar ja. Ja, ze kunnen maar 1 iemand tegelijk bellen, ik snap het wel.
0: Maar het is 4:00 geweest, het is laat hoor, toch? Want ik denk dat ik het wel in de ochtend heb gehoord, volgens mij.
2: Ja, maar ze bellen VWO eerst.
0: Is dat zo?
2: Ik zeg maar.
0: Hou nou eens op! Ik ben zo goed gelovig, sorry. Ik ben zo verschrikkelijk goed gelovig. Maar goed, mocht jij een kind hebben dat vandaag geslaagd is en wil je daar misschien iets liefs tegen zeggen, of heeft jouw kind het niet gehaald en wil je een lieve boodschap
2: ook iets
0: achterlaten?
2: Zeggen, want als je kind het niet heeft gehaald, moet je toch lief blijven.
0: Ja, dat kan je dan doorgeven via de NPO Luisterapp. Zouden we leuk vinden om binnen te krijgen, dan kunnen we dat allemaal meenemen vandaag. En wij moeten ook even iemand feliciteren.
2: Onze eigen boy.
0: Dat doen we natuurlijk.
2: Serginje is jarig.
0: Op zijn Surinaams hebben we onze zakdoeken gereed.
2: Jawel, Wajanisa, Wajanisa.
0: En... oh, ik denk ze gaan zingen, maar dat moesten we zelf doen.
2: Het is een hele lange versie die je hebt opgezet.
0: Nee, dat is wel waar. Hiep, hiep, hiep, hoeré, Serginho, 31. Dat is echt nog zo jong.
2: Ja, die gast is nieuw, hij heeft nog het bonnetje. Je kan hem nog ruilen.
0: Wel zo'n beetje, ja, wel zo'n beetje. En natuurlijk, je kan er niet omheen. Het WK start vanavond. En ik, even confession time. Ik dacht...

0: jammer, je was te laat. Single Ladies van Beyoncé. Howie, net bij Ciana hebben we laten horen waar je uit kon kiezen in Goed Gejat. SWV en Can We of Missy Elliott en The Rain, Super Duper Fly. Maar ik heb helemaal niet gehoord waar jij voor zou gaan.
1: Ik vind dit echt een lastige, man.
0: Ja, hè?
1: Ik vind dit echt een lastige. Kijk, je kent me. Meestal ben ik gewoon radicaal voor de oldschool of de originele versie. Maar ik weet het echt niet.
0: Nee,
1: vandaag.
0: Hè? Nee,
1: ik ga er nog heel even over nadenken.
0: Ja, en als jij ook nog even nodig hebt om je te bepalen waar je stem naartoe gaat, dan zijn dat nog een minuut of, ik kan niet hoofdrekenen, 15 of zo?
1: Zoiets.
0: Ja, dat kan je doen via @NPOBlend op onze Insta.
2: The Bridge the Gap nieuwsquiz.
0: Goedemiddag, Quizmaster Delano.
3: Goedemiddag, Zonnestraaltjes.
1: Hallo.
0: Hey.
3: Hoe gaat het hier?
1: Goed hoor.
0: Zekers.
3: Hebben we er zin in?
1: Altijd.
0: Suikerspin. We hebben er zin in.
3: Nou, ik ga weer testen hoe goed jullie op de hoogte zijn van het nieuws van vandaag. Ik heb 3 vragen voor jullie en de winnaar mag het volgende liedje kiezen. Howie, voor welke track ga jij strijden?
1: Miguel, Sure Thing.
3: En jij, Wans?
0: Ik zeg The World Is Yours, Nas.
3: Nou, er is dus geen verliezer. We gaan snel naar vraag 1. Ja, ik weet niet of jullie het hebben meegekregen, maar veel kinderen die thuisonderwijs krijgen, die moeten dus volgens de nieuwe richtlijn van de Ingrado in principe weer terug naar school. Maar mijn vraag aan jullie is, hoeveel kinderen krijgen momenteel thuisonderwijs vanwege de levensbeschouwing van hun ouders?
0: Oh.
3: Is dat antwoord A, 1860 kinderen? Antwoord B, 2860 kinderen? Of antwoord C, 3860 kinderen?
1: Howard, A.
0: Dan zeg ik B.
3: Ja, 2860 kinderen die krijgen vanwege de levensbeschouwing van hun ouders geen klassikaal onderwijs. Maar met een zorgvuldige overgangsperiode moeten ze dus weer terug naar school.
0: Ja, dat is een ding, zeg. Als maar je daar echt, toch, uit principe...
1: Maar ik vind die voorwaarden weer zo vaag.
0: Welkom in Nederland.
1: Nee, wat je net voorleest, dus... Met een soort overgangsperiode?
3: Nee, een zorgvuldige overgangsperiode. Omdat het schijnt dus dat de kinderen die dus thuisonderwijs hebben gekregen best wel een achterstand hebben opgelopen.
1: Ah, okay.
3: Dus je kan ze niet zo één op één bij leeftijdsgenootjes plaatsen. Dus vandaar dat ze dus zeggen van... Ja, dus dat is uit onderzoek gebleken. We gaan snel naar vraag 2. 1-0 voor Wansie. Gezondheid. Onderzoekers ontdekten in het Engelse Oxfordshire een van de langste dinosaurussporen ter wereld. Uit ongeveer hoeveel voetafdrukken bestaat dit bijzondere spoor?
1: Weer een gokvraag.
3: Is dit antwoord A, ongeveer 100 voetafdrukken? Antwoord B, ongeveer 500 voetafdrukken? Of antwoord C, ongeveer 200 voetafdrukken?
1: Howard C.
3: Ja, het spoor bestaat uit ongeveer 200 voetafdrukken die zo'n 166 miljoen jaar geleden zijn achtergelaten.
1: Wow, wat verdorie, man.
3: 166 miljoen jaar.
1: Had je echt grote voeten als je dat nu nog kan
3: lezen.
1: Had je echt grote voeten.
0: Zo.
3: We gaan snel door naar de beslissende vraag. Vraag 3. De Britse mededelingsautoriteit onderzoekt Ryanair vanwege kosten die ouders moeten betalen om naast hun kinderen in het vliegtuig te zitten. Hoe hoog zijn deze kosten ongeveer per gereserveerde familiestoel? Antwoord A, 8 pond, ruim 9 euro. Antwoord B, 4 pond, ongeveer 5 euro. Of antwoord C, 15 pond, ongeveer 18 euro.
1: Howard, C.
0: Ik denk A. Een soort van schappelijk bedrag. Maar ze zijn echt misselijk. Misselijk.
3: Gefeliciteerd, maar er wordt dus onderzoek gedaan of de kosten wel eerlijk zijn.
0: Goh.
3: Als Ryanair de regels heeft overtreden, kan het een boete krijgen van maximaal 10% van de wereldwijde omzet.
0: Heel
3: wat?
0: Goed.
3: Dat is wel een flinke boete.
1: Is een behoorlijke boete.
0: En daar mag een deel van terug naar die ouders die hebben moeten betalen om naast hun eigen kind te zitten.
3: Vind ik ook wel. Gefeliciteerd, Wansie.
0: Yes, komt-ie. Dit is Nas.

17 podia en meer dan 1000 artiesten. 50 jaar North Sea Jazz. Met onder andere Nile Rodgers en Chic, The Roots, The Isley Brothers, John Legend, Jalen Ngonda, Giveon en Thundercat. Vier vijf decennia aan muziekrevolutie. Van de beste jazz, funk en soul tot de lekkerste hip-hop en R&B. North Sea Jazz, 10 tot en met 12 juli Rotterdam. De allerlaatste weekendtickets win je volgende week alleen bij Blend.

0: Kevin MacMillan's She Knows Too Much hebt. Maar wat ik wel kan vertellen is dat Thundercat een van de artiesten is die dit jaar op North Sea Jazz staat. Net als Burner Boy die er zo meteen aankomt samen met Georgia Smith. Maar Howie, eerst even iets anders. Ik zei net al, ik wist eigenlijk niet dat het WK vanavond begon.
1: Nee.
0: De gastland Mexico gaat tegen
2: Zuid-Afrika.
0: Ja, tegen Zuid-Afrika spelen. En jij zei dat je er ook niet naar gaat kijken vanavond.
1: Nee, ik ben vanavond. Ik heb een cateringklus.
0: Ah, ja, ja.
1: Jammer voor ze.
0: Ja. En dan zondag, want dan speelt Nederland voor het eerst.
1: Ja, misschien, maar ja. Wat ik aangeef, kijk, als ik iets te doen heb, ga ik dat gewoon doen.
0: Ja, ja. Dus niet het belangrijkste van die dag voor jou.
1: Nope.
0: Nou ja, voor mij ook niet. Ik ga er zeker niet voor de tv zitten. En iemand die dat ook niet gaat doen, is zangeres Joya Moy. Zuid-Afrika heeft zich na 16 jaar weer geplaatst voor het WK voetbal. Ja, en dan moeten we toch even dit geluid laten horen. Want dat was zo kenmerkend voor gastland Zuid-Afrika. Dus niet het belangrijkste van die dag voor jou.
1: Nope.
0: Nou ja, voor mij ook niet. Ik ga er zeker niet voor de tv zitten. En iemand die dat ook niet gaat doen is zangeres Joya Moy. Zuid-Afrika heeft zich na 16 jaar weer geplaatst voor het WK voetbal. Ja, en dan moeten we toch even dit geluid laten horen. Want dat was zo kenmerkend voor gastland Zuid-Afrika op het WK in 2010.

0: eigenlijk dat er te veel bezwaren zijn om gewoon mee te vieren. Joya, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Hallo, hallo.
1: Ik ben de partypooper.
0: Nou, weet ik niet of ik dat vind. Nee, vertel je verhaal en dan trekken we straks een conclusie. Waarom boycott jij het verhaal? Het verhaal, wauw. Waarom boycott jij het WK?
1: Ja, je kan beter zeggen, denk ik, waarom niet? Van, het is, FIFA is moreel failliet. De US is natuurlijk kut onder Trump. De kaarten worden verkocht voor duizenden euro's. Dus waar zeg maar, het WK voor heel veel mensen voor staat, van voetbal vieren, alle landen samenkomen, dat is nu eigenlijk veel meer in mineur, denk ik. En ik denk met de boycott, überhaupt tegen de genocide. McDonald's is de grootste sponsor van de WK. Er zijn zoveel redenen om te zeggen, ik kijk gewoon dit jaar niet.
2: Mm-hmm. Kijk, normaal gesproken zeggen we altijd sport verbindt. Maar in dit geval is het gewoon sport verdeeld.
0: Zo.
2: En dat zou al een reden moeten zijn om gewoon het links te laten liggen.
1: Ja, dat denk ik ook. En ooit, Zuid-Afrika heeft heel lang onder apartheid geleefd. Andere landen hebben ook gezegd natuurlijk, we boycotten Zuid-Afrika. Mm-hmm. Met onder andere sporttoernooien en zo. Dus ik denk dat er heel veel redenen zijn om wel eigenlijk veel bewuster en kritischer te zijn op, de dingen die je kijkt, maar ook gewoon de dingen die je koopt. Boycott is nog steeds denk ik relevant, al voel ik me nog steeds een beetje alleen in dit WK.
0: Ja, want hoe leeft het nou in je omgeving?
1: Ja, mijn familie die is gewoon enthousiast. Die krijg ik niet mee in mijn boycott.
0: En wat is dan, want dat vraagt me dan altijd af, wat is dan de afweging die zij maken? Of hoe, tussen aanhalingstekens praten zij het goed voor zichzelf?
1: Ja, ik denk, zij zijn ook gewoon zo trots. Mijn familie woont ook in de buurt van het Orlando Stadium, waar heel veel spelers van het Zuid-Afrikaanse team in zitten. Mm-hmm. Dus zij zijn gewoon echt trots en denken van fuck it, we gaan het toch wel kijken. Net zoals denk ik heel veel Nederlanders denken, ik wil ook gewoon de licht zien en de jong en fuck it, toch mijn principes overboord. Mm-hmm.
2: Zou je onder andere omstandigheden wel kijken? Of ben je sowieso niet een voetballiefhebber?
1: Nee, ik ben wel echt een voetballiefhebber. Dus het kost me moeite ook om niet te kijken.
2: Het is wel echt een opoffering voor je dus.
1: Ja. En in mijn huishouden ook. Mijn man die is ook echt voetbalgek.
2: Ja.
1: Dus die gaat het ook nog wel moeilijk krijgen bij mij. Dat ik niet zeg.
0: Want hoe ga je dit doen dan?
2: Mag gewoon hij niet praktisch kijken van jou? Of zou je niet kijken als hij wel kijkt?
1: Nee, ik ga gewoon niet kijken. Hij mag sowieso kijken. Ja. Maar ik ga het gewoon niet doen.
2: Dan loop je met een grote headphone door het huis en je la la la la la la la la.
1: Gewoon noise cancelling.
0: Want we gaan toch even gewoon dit wat ingewikkelder voor je maken. Want je zegt, je houdt heel erg van voetbal. Hey, je bent een trotse Zuid-Afrikaanse. Wat nou als Zuid-Afrika heel ver komt op het WK?
1: Ja, ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken, maar ik ben best wel een volhardend type.
2: Ja. Maar heb je voor jezelf dan gradaties gezet van oké, halve finale kijk ik nog steeds niet, maar finale? Ja, sorry. Dan kijk ik wel.
1: Ja, misschien de finale, maar eerlijk gezegd, denk ik niet.
2: Nou, we gaan door naar de volgende beller.
0: Dan hopen we dan wel dat ze het halen of niet.
1: Sowieso.
2: Ja, we gunnen het ze wel.
1: We gunnen het zeker, maar ik gun het gewoon Trump, die ene kijkcijfer, wat dan niet uit Nederland komt. Ja, dat.
0: Dat ben jij. Dat ben ik ook hoor, Joya. Dus je bent niet alleen.
1: Goed.
0: Ja,
2: laten we afspreken dat als ze die finale halen, dan gaan jullie samen naar Artis of zo. Iets anders doen.
0: Ja, echt wel heel demonstratief.
2: Ja, toch?
0: Iets anders doen. Top. En,
1: met de Vuvuzela.
0: Ja, heel graag. Heel graag. En dan nog even concluderend. Want je zei, ik ben een partypooper. Ik vind dus van niet. Howie?
1: Nou,
2: ik vind ook van niet.
0: Nee. Dus
1: gelukkig.
0: Bij deze hebben we dat geconcludeerd. Joya, mooi, dankjewel dat je ons wilde vertellen waarom jij het WK boycott. En heel veel plezier zondag dan, hè? Met alle andere dingen die je gaat doen.
1: Precies, genoeg afleiding te vinden.
0: Precies, doei doei.
2: Doei doei.
1: Doei doei.
0: Dit is Joya. Met Lookalike.

0: Oh, ja. Ik dacht dat ik nog wat secondjes had. Maar dat was niet zo. Een van de artiesten die op het North Sea Jazz podium staat over iets meer dan een maand, hoorde je net Burna Boy. En Georgia Smith, die heeft er een paar jaar geleden al gestaan. Je hebt altijd de rechter grote zaal en de linker grote zaal.
1: Je hebt de Nile en de Maas. En de Maas is die ovaalvormige. Ja. De Nile is die grote vierkante bak waar 10.000 mensen in passen.
0: Ja, nee, zij heeft in de Maas gestaan dan.
1: 8.000 man.
0: Ja. Dit jaar bestaat North Sea Jazz 50 jaar. En op de line-up onder andere John Legend, Nile Rodgers en Chic, Giveon, de Isley Brothers en Incognito. En dat is dus een line-up van een festival waar je echt bij wil zijn. Alleen zijn die 3 dagen tickets helemaal uitverkocht.
1: En heel erg duur.
0: Ja, ook wel. Ja, ze kosten €390. Dus, maar daar krijg je natuurlijk echt kapot veel artiesten
1: nee,
0: voor.
1: Nee, natuurlijk.
0: Hè?
1: Maar ja, meer dan moet 1000. Je wel even kunnen leien.
0: Ja, en als je dat niet kan leien, dan hebben wij goed nieuws voor je. Want volgende week dan geven wij op NPO Blend tickets weg. Maar weekend tickets, hè? Dus gewoon like voor alle 3 dagen. Ja, je kan ze de hele week winnen.
1: Make
0: dus,
1: it rain.
0: Ja, luister naar NPO Blend volgende week. En wie weet dat jij wel hele leuke plannen hebt over iets meer dan een maand. Tijd om de uitslag in Goed Gejat bekend te maken. Vandaag hadden we het extreem moeilijk gemaakt. Want dit is namelijk het origineel. Original. SWV en Can We, waarop Missy Elliott te horen is. Maar zij gebruikte het ook voor haar eigen The Rain. Ja, leuke verwijzing is dat.
1: Like Coco.
0: Ja, so. Echt een heerlijke, heel goed gebruik van de sample van het nummer Can We van SWV featuring Missy Elliott. Maar goed, de vraag was natuurlijk, naar welke van die twee gaan we luisteren? Jij zei, ik ga echt niet kunnen kiezen vandaag.
1: Nee.
0: Want deze is gewoon te moeilijk. Nou, dat hebben wij dan ook niet gedaan. We hebben het jou gevraagd. En gelukkig is het jou gelukt om een keuze te kunnen maken. Het spande erom, hè? Want volgens mij was het ene moment SWV, het andere moment Missy Elliott. Even kijken. Xiomara, Anduela en Sonja die dachten, doe mij maar SWV. Maarten, Juliette en Ati die wilden liever Missy Elliott horen. Maar, ja, en nou zet ik toch de verkeerde klaar, hè? Nou, oké. Okay. Ik heb nu de goede, Delano. Kan je even met me meekijken? Ja? Oké. Okay. Want 57% van alle stemmen.
1: 57? Ging,
0: ja, dat is best wel.
1: Ja, dat is die ene die laatst geslaagd was, zo hakken over de sloot.
0: Dit is ook vrij hakken over de sloot, ja. Maar we gaan dus luisteren naar de Sisters with Voices. Samen met Missy Elliott.

0: ook een van de optredende artiesten op North Sea Jazz. Volgende week geven we er dus kaarten voor weg. De weekendkaart, hè? 3 dagen tickets die uitverkocht zijn. Dus zeer, zeer, zeer exclusief. Je luistert naar Bridge the Gap, waarin je zometeen nog meer hoort over het WK. Want vandaag is natuurlijk die aftrap tussen Mexico en Zuid-Afrika, waarover Joya Moy net vertelde, ik ga die boel boycotten. En zondag speelt Nederland tegen Japan. Dus daar gaan we zo meteen ook het nog eventjes over hebben. En we zijn ook benieuwd, ga jij wel kijken, toch?
1: Goed idee, ja, goede vraag. Ja.
0: Ja, laat het ons even weten via de NPO Luister-app. En wat we ook van je zouden willen weten, is wat jij wil horen. We hadden het ook over de eindexamens net. Misschien dat jouw kind wel geslaagd is. Dan zeggen we bij deze gefeliciteerd.
1: Gefeliciteerd.
0: En wil je daar misschien een liedje bij horen? Of, ook al heb je geen geslaagd kind, op welk nummer vier jij feest? Of wat straalt voor jou echt feest uit? Daar zijn we naar op zoek vandaag in Bridge the Gap. Dus dat kan je ook aan ons doorgeven via die NPO Luister-app. En blijf lekker luisteren voor muziek zo meteen van onder andere 702. Eerst zijn dit Kendrick Lamar en SZA en het prachtige Luther. If

0: 5 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in de buurt van Hulst in Zeeland zijn twee kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Ze zouden op het fietspad zijn geschept door een auto die in een bocht van de weg raakte. Vier kinderen raakten zwaar gewond. De groep van in totaal 14 kinderen was met twee begeleiders in Zeeland op schoolkamp. De politie heeft iemand aangehouden. Of dat de bestuurder is, is niet bekend. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letchert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De chemische stof TFA is volgens Europese deskundigen schadelijker dan gedacht. TFA, een vorm van PFAS, zit in airco's en in pesticiden. De stof is mogelijk schadelijk voor ongeboren kinderen en kan een negatief effect hebben op de vruchtbaarheid. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zijn gevestigd. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophokplicht al opgeheven in de rest van Nederland. De ziekte heeft sinds oktober meer dan 2 miljoen kippen en ander pluimvee het leven gekost. Het weer nog, bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17, ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt, er valt soms wat regen en het wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: NTR, 1C en Howard.
3: Je luistert naar Bridge the Gap en I was yesterday years old, Howie, toen ik erachter kwam dat in Ultimate Chaos een van de songs van Maxi Priest zit.
4: Hé, meen je dat?
3: Ja, leuk hè?
4: Nooit geweten.
3: Nou, daar gaan we nu naar luisteren. Dit is Casanova van Ultimate Chaos op NPO Blend.

0: Laat je gaan. Get your monies, baby. Casey Veggies en BJ the Chicago Kid hoorde je net in Bridge the Gap. Zometeen lekkere muziek van onder andere DJ Jazzy Jeff en The Fresh Prince. Miguel komt er ook aan en de dames van 702 die roepen hun hele portie erbij.
1: Oh jee.
0: Zegt iemand nog portie?
1: Zeker.
0: Nou ja, als jij vertelt dat je wedstrijden portie hebt gespeeld.
1: Ja, maar het is gewoon het woord voor een groep mensen.
0: Yes, dus. Ja, maar is dat... Ja, ik weet, ik heb niet het idee dat er nog veel mensen zijn die... Delano kijkt ook een beetje
1: maar
0: moeilijk.
1: Maar met hoeveel mensen praat jij die op straat leven? Van de hood zijn?
0: Ja, maar die zeggen, oh, mensen op straat zeggen toch geen portie? Ja,
2: hoe lang geleden heb jij portie nog gehoord?
1: Niet zo lang geleden.
0: Echt?
2: Wie was
0: Drooghoog, hè?
1: Maar het is wel met Rotterdam.
0: Ja, hallo.
1: Ja, serieus.
0: Ja. Hallo, Rotterdam.
1: Nee, ik was vandaag met Mattie in de auto. En toen hadden we het over woorden als chudding en weer.
0: Kom op, dat is van vroeger.
1: Ja. Nee hoor, hij gebruikte het nog gewoon heel normaal.
0: Maar hij is een Rotterdammer.
1: Nee, deze komt uit Arnhem.
0: Dus ja, kijk, gaan we weer. Nee,
2: maar ik kan mij niet heugen dat iemand possie zijn. Kan ik mij niet heugen.
1: Nou ja, wanneer die rappers het over een nummer hebben... hebben ze het ook over passiekots, want dan zijn ze met z'n allen in de studio. Ik vind het niet zo'n raar woord, hè?
2: Nee, het is een prachtig woord, maar wat vooral vroeger werd gebruikt.
0: Dus eigenlijk, dit voelt als een verkapte manier om te zeggen... dat jij de oudste in deze studio bent?
1: Ja. Het is niet eens verkapt. Iedereen weet het. Ik word 55 en goede gezondheid. Let's celebrate.
0: Nee, je hebt helemaal gelijk. Ja, oké, nou laten we dit even testen. Als je nu aan het luisteren bent en jij gebruikt portie ook nog...
1: En dan niet portie?
2: Nee. Ik denk dat gebruik je ook.
1: Dat gebruik ik ook nog.
0: Dat gebruiken we elke dag. Dat portie klopt. Zeker. Nee, portie van je gang. Je crew,
1: precies.
0: Je maten.
1: Je matties.
0: Ja, dan kan je dat even doorgeven via de NPO-luister-app. En wat we ook graag van jou willen weten...
1: Ik denk dat mensen die dat woord nog gebruiken niet weten hoe app werkt.
0: Ja. Dikke kans, ja. Maar kijk jij wel naar het WK? Ga je vanavond bijvoorbeeld kijken naar Mexico tegen Zuid-Afrika? Of zondag natuurlijk naar Oranje in actie tegen Japan? We zijn heel erg benieuwd of jij gaat kijken en waar dan. Hè? Neem ons een beetje mee in die WK-vibe.
2: Maar vergeet niet, hè? Zondag ook Curaçao.
0: Oh ja!
2: Ja, Duitsland.
1: Okay, ook een wedstrijd, hoor.
0: Zo, ja. Ja,
2: maar ik weet niet of jullie beelden van Curaçao voorbij hebben zien komen. Maar alleen al hoe ze de training opkomen. Met een goede ghetto blaster.
0: Lekker.
2: En lekkere pokoes. Heerlijk.
1: Lekker.
0: Het moet een vibe zijn, toch?
1: Ja, toch?
0: Ja. Die brengen ze wel. Nou goed, naar wie je ook gaat kijken, laat het ons eventjes weten. Of boycott jij net als Joy Amoy het WK en zeg je niks daarvan. Ook dat horen we graag van je.

0: Ja, die portie, ik denk, Howie, dat er niemand is die het woord portie gebruikt. Want er is niemand die er heeft laten weten op de NPO-luister-app dat, dat er het woord portie nog gebruikt wordt.
1: Laat me maar even.
0: Ja, ik laat je wel
1: laat
0: even.
1: Laat me maar even.
0: Nou, nee, ik wil je eigenlijk helemaal niet laten. Vandaag zijn de eerste eindexamenuitslagen binnen. Voor de meeste leerlingen. En we hebben je net gevraagd om een nummer te bedenken dat past bij de feestvreugde van vandaag. Ja, daar zijn we nog steeds naar op zoek. Dus laat maar binnenkomen al die suggesties via de NPO Luister-app. Wat is een nummer dat je graag zou willen horen dat past bij feestvreugde om te vieren? In dit geval dat er heel veel leerlingen geslaagd zijn. Goeie en toen dacht vraag. Ik, is het niet ook leuk als we eventjes duiken in wat muziek uit onze examenjaren? En dan bedoel ik dus het jaar waarin we examen deden en hoorden dat we geslaagd waren. Mm-hmm. Dat was voor jou 1992.
1: Ja.
0: Toen stond... Even kijken, want ik moet het even goed zeggen. Want ik wil niet nu een verkeerd ding zeggen. Ja, toen stond onder andere dit nummer in de top 40 op nummer 1. I've been watching you. Lekker toch? Ja, ja. Po, po, po. Ja, Inner Circle en Sweat.
1: Heerlijk.
0: Maar ook deze van Boyz II Men.

0: jaar 1992. Toen ik eindexamen... 1998. En dan komen we uit op... Wacht, zeg ik dit nou goed? Deze?
1: Yes.
0: Schudden van Def Rhymes en Lloyd de Mesa. Ja hoor. En nou ga ik even twijfelen. Want volgens mij is de volgende uit jouw examenjaar, Delano.
2: Volgens mij was Schudden ook uit mijn examen.
0: Oh, oké. Okay, nou,
2: dat was uit 2001.
0: Dan doen we dus... Oké. Okay. Okay.
2: And It Wasn't Me is ook uit mijn jaar, 2001.
0: Ja. Nee, dan heb ik het net even verkeerd omgedaan. Want dan was inderdaad...
2: Weet je welke ook uit mijn jaar was?
0: Nou?
2: Miss California.
0: Oh, van Dante
2: Sanne. Dat was hem in de zomer van 2001.
0: Ja. Oh, lekker hoor.
1: Ik zie dat je er bepaalde herinneringen bij hebt.
2: Ik krijg een bepaalde blijdschap weer.
0: Nou ja, en over Frans Michel gesproken, die Dante Thomas had ontdekt. In mijn eindexamenjaar was dit een nummer 1 hit. Ja. Ghetto Superstar van Frans Michel, ODB en Maya.
1: Lekkere track hoor dit hoor.
0: Ja, goed hè. En een ander nummer dat toen op nummer 1 heeft gestaan... van een groep waar we nooit meer van wat van hebben gehoord... waren de Soca Boys en Fan B King en... Valoda Lida, Lida, Lida, Valoda Lida. Valoda Lida, Lida, Lida. Nou, oké. Okay. Ja, stop maar. Okay.
2: Hou ik er trouwens bijvallen?
0: Ja, ik zie het.
2: Nu in de...
0: Ja, ik
1: wat gebeurt?
0: Even kijken... Wie zegt dat? Die zegt, ik tune net in en ik heb mijn postie. Gebruiken dit woord nog? Oké, dan verraad jij. Hij is dus niet meer... We hoeven hem niet meer te laten.
1: Horen jullie hoe ik niks zeg?
0: Ja, nee, dat hoor ik. Die
1: hoor je hoe ik niks zeg?
0: Veelzeggend, veelzeggend. Maar goed, we hebben net eventjes
1: thanks
0: wat nummers... uit onze eindexamenjaren laten horen. Maar laat me even weten. Misschien dat je ook een nummer uit je eindexamenjaar wil horen... maar dan moet je wel even wat research doen... want dat heb ik net dus ook moeten doen. Of gewoon een nummer om feestvreugde te vieren. Misschien is dat wat gezelliger, toch?
1: Follow the leader, leader, leader.
0: Want we gaan natuurlijk niet terug naar Genesis en I Can Dance... bijvoorbeeld uit 1992.
1: Nee, dat is niet echt blend.
0: Nee, dat hoeft niet. Dat hoeft niet. Dr. Alban, It's My Life.
1: Dat kan. Is een cultklassieker.
0: Nou, zullen we nu gewoon Miguel draaien? Dit is Sure Thing.

0: hoorde je. En 100. Masego is onderweg, net als DJ Jazzy Jeff en The Fresh Prince. En misschien ook wel jouw verzoekje.
1: Trouwens, Masego komt naar Aangas.
0: Ja, ik weet. Maar dat is rond jouw verjaardag, of niet? Oktober is het.
1: Mensen echt begin oktober, 8 oktober uit mijn hoofd.
0: Ja, hè? Ga je eens even een cadeautje geven?
1: Nee.
0: Ja, ik denk wel dat ik daar naartoe ga. Toch
1: kan
0: wel.
1: Me voorstellen, ja.
0: Ja, ik bedoel, ik heb hem al een keer gezien op Noordse Jazz. En hij is redelijk arrogant om naar te kijken.
1: Oh,
0: maar ja, vond ik wel. Ik vond hem heel
1: kakkie. Hij was hem eigen?
0: Ja, wel een beetje. Maar het klinkt natuurlijk hartstikke lekker. Ja, dus ja. Dat kunnen we wel... kunnen we wel overwegen.
1: Laten we dat doen.
0: Ja. Howie, we hebben het natuurlijk veelvuldig over het WK. Want vanavond is de eerste wedstrijd, de aftrap van het WK voetbal. En jij en ik gaan niet kijken vanavond. Maar ik vroeg me af, stel je voor dat je nou best wel echt een voetbalfan zou zijn. Wat is het bedrag wat je ervoor over zou hebben om die kant op te gaan? Wat vind jij een acceptabel bedrag?
1: Om naar een voetbalwedstrijd in het buitenland te gaan?
0: Ja, dus nu naar, zeg maar, naar Amerika, Mexico en Canada, ja.
1: Ja, maar kijk, op het moment dat je dat besluit, dan moet je ook conformeren aan de prijzen. Dus je moet die vliegreis maken, je moet overnachting en je moet een zo'n kaartje hebben. Maar wat ik heb begrepen is dat het dit jaar asociaal duur is om kaartjes te kopen.
0: €1000 of zo. Delano, die is onze voetbalkenner in de studio. Jij weet dat?
2: Ja, die prijzen, de normale prijzen, het gaat echt een aantal keer over de kop. En wat erger is dat de mensen dus in de eerdere fase hun kaartjes hadden gekocht.
0: Ja.
2: En die zijn toen, zeg maar, voor hun plekken, stel je hebt een best wel goede plek tegen een acceptabele prijs, die zijn gewoon een paar ringen naar achter gegooid, omdat die kaarten opnieuw de verkoop in gingen tegen een hogere prijs.
1: Nee, niet.
2: Ja. En de mensen kunnen niks doen.
0: Wat is dit? Wat is dit?
1: Dat is echt heel raar.
2: Bizar, hè?
0: Ja, maar ik bedoel, wat is dit WK, jongens?
2: Ja, maar kijk, het is wel heel erg Amerikaans. Op dit moment even iets anders. Even snel een side note. Op dit moment zijn de NBA Finals bezig.
0: Ja.
2: En vannacht was de wedstrijd in New York.
0: Ja.
2: New York Knicks tegen de San Antonio Spurs. Toen was er een filmpje op Instagram wat de mensen hebben betaald. Sommige mensen $70.000.
0: Maar wie betaalt
2: voor een
0: dat?
2: 70.000? Ja, maar zijn serieus mensen...
0: Nee.
2: Die hebben dan een aantal kaarten voor 4.000 per stuk gekocht. En die hebben ze voor 30.000 per stuk verkocht. Dus mensen zeggen ook, dit is de beste investering die je kan doen.
0: Nee, ik vind dit... Kapitalisme
2: is echt...
0: Want in
2: New York wonen dus heel veel miljardairs.
0: Gadver.
1: And they don't care.
0: Oké, ja. Oké. Want this riles me up, Delano. Ik kan daar echt niet tegen. Ik vind dat slaat nergens op. Kom op, zeg. Maar iemand die het er wel voor over had om richting Amerika te gaan, dat is Sujata. Die zit ergens in een vliegtuig op dit moment.
3: Hoi. Hierbij een bericht vanuit het vliegtuig. Dus ik hoop dat jullie me goed kunnen verstaan. Ik ben op dit moment samen met mijn man onderweg naar Amerika. Want we gaan naar de WK-wedstrijd van Nederland-Japan van aankomende zondag. En we hebben er super veel zin in, want dit staat al heel lang op ons bucketlist. We houden allebei van voetbal en dan is het WK natuurlijk het grootste evenement. We dachten dus, we schrijven ons gewoon in en we zien het wel. En nu zitten we dus in het vliegtuig onderweg naar Amerika. Gelukkig is het WK dit jaar verspreid over meerdere landen. En daardoor zijn, voor mijn gevoel, ik weet niet of het echt klopt, de prijzen van de vliegtickets en hotels nog redelijk. Het is nog steeds heel veel geld. Maar het is ook niet iets wat je elke dag doet. Dus we hebben het ervoor over. Ja, we kijken er heel erg naar uit. Gewoon alles, de hele beleving, de sfeer, de walk naar het stadion toe met alle supporters. Want Nederlandse supporters staan er toch wel bekend om dat ze er overal een feestje van maken. Hier in het vliegtuig is dat te zien. Heel veel supporters helemaal het oranje al uitgedost. Dus we hebben er heel veel zin in en dat het een mooi WK mag worden. Groetjes vanuit ergens hoog in de lucht.
0: Oh, wat leuk.
1: Dat is wel tof, ja.
0: Ja, nou ja, we wensen Sujata en haar man natuurlijk heel veel plezier. En wij gaan nu ook een feestje vieren. Dit is Boom Shake the Room van DJ Jazzy Jeff en The Fresh Prince.

dit is Sonja Silva. Op 19 juni ga ik in mijn show op NPO Blend het onmogelijke mogelijk maken. De onmogelijke Michael Jackson top 30 aller tijden. Welk Michael Jackson nummer mag absoluut niet ontbreken? Breng nu je stem uit via de socials van NPO Blend.

0: Fix Your Face Tour van Masego. Die doet inderdaad op 8 oktober ons land aan.
1: Oeh.
0: Ja, lekker. Hij gaat eerst even door Amerika. Dan komt hij ook nog even naar Europa.
2: Mm.
0: Dus ik zag ook Italië, Denemarken, Zwitserland.
2: We kunnen ook naar Italië.
0: Ja, ik wou net zeggen, we kunnen ook. Ja, dat is in september?
2: Nee, dat weet ik niet.
0: Nee. Dus zomaar zitten we hier even plannen te maken. Even kijken. Zijn laatste show is in Londen, 18 oktober, in de O2.
2: De O2 notabene?
0: Ja.
2: Rather huge.
0: Ja.
2: Ja.
0: Dus, nou ja, leuk. Je hoorde hem net met FKJ en Tadao. Ja, inderdaad, je moet eigenlijk wel zo de hoogte in als je dat doet. Hé, hey, we zijn aanbeland bij die request. We vroegen, wat zou jij willen horen dat met feestvreugde te maken heeft... Ja. In verband met de eindexamenleerlingen die hopelijk vandaag allemaal gehoord hebben... of zoveel mogelijk dan, dat ze geslaagd zijn. En toen zijn we ook even een rondje gaan doen van... nummer 1 hits uit onze eindexamenjaren.
2: Ja.
0: En daar zat best wel wat leuks bij. Wilma die appte ook nog. In haar jaar, 1986, stond What a Wonderful World op nummer 1 in mei. En dat is natuurlijk een heel mooi nummer. Ik zat ook nog even te kijken wat er nog meer in dat jaar op nummer 1 heeft gestaan. Nikita van Elton John.
2: Oh,
0: prachtig nummer, mooie clip ook.
2: Ja.
0: Mr. Billy Ocean, When the Going Gets Tough.
2: Billy! Ja. All-time favorite. Draaien we te weinig bij Blend.
0: Ja, hè? En natuurlijk je ex. What Janet. Have you done for me lately?
2: Ja, maar dat was voor mij de druppel. Oh. Dat was voor mij de druppel. Toen zei ik, nu ben ik er klaar mee.
0: Hi, boy. Ja, en we kregen ook nog een berichtje van Denise... die in 1993 de VWO-diploma heeft gehaald. Op vakantie ging met de vriendinnen naar Salau. En in de clubs werd de hele tijd een nummer van Shaggy gedraaid. Dus als ze dat nummer nu weer hoort, dan voelt ze zich weer 18... en brengt het er terug naar die geweldige zomer van 1993. Dit is ook...

0: is van Enya of van de Fugees? Ik denk Enya, hè?
1: Ja, dat kan. Misschien dat ze gekeken hebben waar de sample vandaan kwam en vervolgens die hebben gebruikt.
0: Ja, ja. Ja. Nou ja, Rotimi en Wale waren dat. En In My Bed. We krijgen nog een appje binnen van Dutch Cutie. Die zegt, in 1986 slaagde ik van de MAVO. En toen was Ghosty the Doctor van Kool Moe Dee een heerlijke hit. Ik ging toen ieder weekend naar Pinocchio in Zeist. En deze werd veel gedraaid. Goeie oude tijd. Groetjes Assie. Ik zit te denken, zullen we die dan gewoon ook even draaien?
1: Want als we tijd niet? Hebben, ja, let's do it.
0: Ja, tuurlijk. Ja, dankjewel voor deze herinnering, Assie. Voor iedereen die Pinocchio in Zeist nog kent.
1: Oh. Ja, dat kenden we wel. Want daar waren die Amerikaanse piloten te vinden. Vlak bij de vliegbasis.
0: Huh.

0: Jay-Z hielp Foxy Brown op ik krijg kramp.
1: Wat is er?
0: Ik deed gewoon mijn benen achter en dat gaat even helemaal mis. Wacht even. Oh, help. Oké. Ik moet even staan. Oké. Ja, weet je wat dat ding is? Je lichaam doet gewoon dingen, toch?
1: Ja.
0: Je lichaam waarschuwt je niet meer. Het gebeurt gewoon.
1: Bam, en daar ben je.
0: Ja, boven de 45, dan gaan die dingen zo. Howie, het was weer gezellig.
1: Altijd.
0: Ja, en nogmaals, mocht jij een kind of familielid hebben dat geslaagd is, dan zeggen wij hieperdepiep.
1: Gefeliciteerd.
0: En mocht je kind vooralsnog gezakt zijn, komt helemaal goed.
1: Ja joh, gewoon rewind en nog een keer.
0: Precies. En wie voetbal gaat kijken vanavond, heel veel plezier.
1: Mm-hmm.
0: Wie voetbal gaat kijken zondag, ook heel veel plezier.
1: Heel veel plezier.
0: Toch is er, Delano nog even snel, is er zaterdag ook een wedstrijd?
2: Ja, vanavond.
0: Gewoon elke dag. Oké.
2: Ja, totdat de groepsfase voorbij is.
0: Ja.
2: En dan heb je de knock-out en dan zitten er dagen tussen.
0: Oké.
2: Alle voetballiefhebbers, maar ja, heel veel wedstrijden zijn ook midden in de nacht.
0: Oh.
1: Tijdsverschil,
0: natuurlijk.
1: Hè?
0: Ja. Nee, ja. Nou, dan gaan we helemaal niet kijken. Oké. Zometeen. Fijne muziek op NPO Blend. Wat dacht je van I'll Be Loving You Long Time van Mariah Carey? Justin Timberlake die zingt tegen Britney Spears Cry Me A River. En ook Janet Jackson en Nelly die komen eraan met Call On Me. En we hebben dit al lang niet meer gespeeld, Howie. Maar ik ga het toch weer doen.
1: Oké,
0: meteen
1: kom maar,
0: naar het
1: test
0: nieuws.
1: Me.
0: Kan je met me rocken? Non-stop met mij? Kan je samen met mij de top bereiken? Ik wil gewoon van je houden. Ik denk altijd aan je.
1: Nee, ik heb hem niet.
0: Ik zeg, ze heeft iets te maken, het is een ze, met Nelly.
1: Nelly Kelly?
0: Nee.
1: Kelly en Nelly hadden samen een
0: ja,
1: ding,
0: dat
1: toch?
0: Is de nepvrouw.
1: Oh, Ashanti.
0: Zeer zeker.
1: Ja.
0: Maar hoe heet dat nummer ook alweer?
1: Ik heb die Ashanti-playlist niet zo in mijn hoofd zitten.
0: Hij heet Rock With You.
1: Rock With You.
0: Oh, baby. Zometeen, na het nieuws van 6.

0: and soul. Blend. 6 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Aksel en ging op schoolkamp. In een school in Vogelwaarde is opvang geregeld voor ouders en kinderen. Woningcorporaties verhogen de huur in de sociale sector dit jaar met gemiddeld 3,6%, meldt brancheorganisatie EDES. De stijging is minder groot dan vorig jaar. Toen was het 5%. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letschert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zitten. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophokplicht al opgeheven in de rest van Nederland. Dan nog het weer. Bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt, soms wat regen en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: de Morning Show op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De kinderen die het hebben zien gebeuren worden opgevangen in een buurthuis, zegt verslaggever Jeroen Gortworst.
1: De burgemeesters van Hulst en Terneuzen zijn daar ook langs gegaan om te kijken hoe het daar gaat. We weten dat het een schoolklas is uit het dorpje Aksel. En ook op die basisschool is er een soort bijeenkomst. Ouders kunnen daar naartoe komen. Ook andere kinderen kunnen daar naartoe komen. En die school zegt in grote shock te zijn en vraagt ook om privacy te respecteren.
0: De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. Ouders die met Ryanair vliegen met kinderen zijn verplicht om een stoel naast hun kind te reserveren tegen betaling. De Britse toezichthouder gaat onderzoeken of dat wel mag. Bij andere maatschappijen is stoelreservering een optie. Ryanair is de enige die het verplicht stelt. Volgens Ryanair gaat alles volgens de regels. Het plan om massaal buitenlandse wetenschappers door te lichten gaat niet door. De screening zou nodig zijn om te voorkomen dat gevoelige kennis zou weglekken naar het buitenland. Maar volgens minister Letchert is het geen doen om per jaar 8000 van zulke onderzoeken te doen. Het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico staat op het punt van beginnen. De openingsceremonie met onder meer Shakira begint over een half uurtje. De eerste wedstrijd wordt gespeeld tussen Mexico en Zuid-Afrika in het Azteca Stadion in Mexico-stad, vertelt commentator Anne de Jong.
2: 80.000 mensen kunnen erin, fameus vanwege de akoestiek die daar is en ook fameus vanwege de wedstrijden die er al gespeeld zijn. In 1970 wordt gezegd de mooiste WK-wedstrijd ooit waar Pelé schitterde. En ook de hand van God van Maradona was op dat veld. Het wordt wat dat betreft in ieder geval een gekhuis. Op de eerste dag van het WK om 9 uur wordt er afgetrapt.
0: En het weer nog vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, vrij fris. Dit was het NOS Journaal.

dagen, 17 podia en meer dan 1000 artiesten. 50 jaar North Sea Jazz. Met onder andere Nile Rodgers en Chic, The Roots, The Isley Brothers, John Legend, Jalen Ngonda, Giveon en Thundercat. Vier vijf decennia aan muziekrevolutie. Van de beste jazz, funk en soul tot de lekkerste hip-hop en R&B. North Sea Jazz, 10 tot en met 12 juli Rotterdam. De allerlaatste weekendtickets win je volgende week alleen bij

0: Classic R&B, hip hop en soul. Blend. 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het aantal doden als gevolg van het verkeersongeluk in Zeeland is gestegen tot 4. Een kind dat zwaargewond naar het ziekenhuis was gebracht is overleden. Bij Vogelwaarde in de buurt van Hulst reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. Iemand van 19 jaar is aangehouden. De politie wil er verder niets over zeggen. De Britse premier Starmer heeft verzekerd dat hij er alles aan zal doen om het Verenigd Koninkrijk veilig te houden. Starmer reageerde op het vertrek van zijn minister van Defensie Healey. Die is ontevreden over een gebrek aan investeringen in de krijgsmacht. Volgens hem houdt Starmer zich niet aan de afspraken om de defensieuitgaven te laten stijgen. Starmer, leider van Labour, staat onder zware druk om af te treden, maar weigert zijn post als partijleider en daarmee als premier op te geven. De Zilveren Nipkow-schijf, de belangrijkste juryprijs voor televisie, gaat dit jaar naar De Afhaal Chinees Thuisbezorgd, over de gevolgen van adoptie. De documentaire serie van Omroep Zwart is een vervolg op De Afhaal Chinees van 3 jaar geleden. Maker Chen van Binsbergen is blij met de prijs, maar heeft er ook een dubbel gevoel bij.
2: Dat we zo ontzettend veel erkenning voor de serie krijgen, maar ik realiseerde me ook dat eigenlijk sinds we zijn begonnen, dat er eigenlijk wettelijk gezien heel weinig is veranderd voor geadopteerden.
1: En op dit moment is de openingsceremonie van het WK voetbal bezig in Mexico-stad. Het gerenoveerde Mexico City Stadium is met 83.000 toeschouwers helemaal uitverkocht. De show staat in het teken van Mexicaanse zang en dans.
3: Bienvenidos a México, people of the world.
1: Shakira en Burna Boy gaan optreden. Over een uur is de aftrap van de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen. Morgen geregeld regen, ook wat zon en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

dit is Sonja Silva. Op 19 juni ga ik in mijn show op NPO Blend het onmogelijke mogelijk maken. De onmogelijke Michael Jackson top 30 aller tijden. Welk Michael Jackson nummer mag absoluut niet ontbreken? Breng nu je stem uit via de socials van NPO Blend.

0: So. Blend. 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na het dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is opnieuw een kind overleden. En daarmee is het dodental opgelopen naar 4. 3 kinderen en een leerkracht van een basisschool in Aksel. 3 kinderen raakten zwaar gewond. De groep was op de fiets onderweg naar een schoolkamp toen een auto hen aanreed. De schok op de school is groot, zegt waarnemend burgemeester Weerwind.
2: Veel bijeenkomst, niet alleen vandaag, maar ook de komende dagen. En ze kunnen rekenen op de steun van de gemeente, niet alleen nu, maar ook de komende dagen.
1: Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslag-eiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Nu duurt dat vaak nog jaren. Asieladvocaten zijn kritisch.
3: De nieuwe asielprocedure is heel erg gefocust op snelheid. Maar de snelheid moet niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid. Ik denk dat je dan slechtere besluiten gaat krijgen. Onterechte afwijzingen of afwijzingen die in elk geval minder goed gemotiveerd zijn.
1: Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart moeten mogelijk nog wel jaren wachten. José Mourinho keert komend seizoen terug als trainer van Real Madrid. De club heeft dat officieel bekendgemaakt. Zijn naam zong al een tijd rond. Mourinho komt over van Benfica, waar hij nog een contract had tot volgend jaar. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind en 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: je bent echt gek, man.
1: Nee, jij bent gek.
0: Hoezo?
1: Wil je die gekkigheid horen, dan moet je luisteren naar de Morning Show op NPO Blend. Van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 10. Lekker wakker worden met elkaar. NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslageiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Overigens zegt Iran dat de zaak nog niet rond is. Na het dodelijke verkeersongeluk van vanmiddag in Zeeuws-Vlaanderen is een man van 19 uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen waarvan die wordt verdacht. Bij het dorp Vogelwaarde reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 4 kinderen en een leraar kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie mag ook in de zomer preventief fouilleren op het strand van Nesterlanden in Rotterdam. Burgemeester Schouten heeft het tot 1 oktober bestempeld als veiligheidsrisicogebied. Er is geregeld onrust door jongeren op het strand en daarom werd er al preventief gefouilleerd. En dat heeft volgens de burgemeester geholpen, zegt deze verslaggever van RTV Rijnmond.
1: Toen vertelde Schouten dat er zo'n 100 mensen waren gefouilleerd, dat er wapens werden aangetroffen bij deze mensen. Een paar messen, pepperspray, boksbeugel, zelfs nog een patroon.
0: En vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. Zo moeten asielzoekers bij hun aanmelding voortaan zelf via een tablet hun gegevens invullen. En ze krijgen niet meer 2, maar nog maar 1 gesprek met de IND. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en dat er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart, moeten mogelijk jaren wachten. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind morgen. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

3 dagen, 17 podia en meer dan 1000 artiesten. 50 jaar North Sea Jazz. Met onder andere Nile Rodgers en Chic, The Roots, The Isley Brothers, John Legend, Jalen Ngonda, Giveon en Thundercat. Vier 5 decennia aan muziekrevolutie. Van de beste jazz, funk en soul tot de lekkerste hip-hop en R&B. North Sea Jazz. 10 tot en met 12 juli Rotterdam. De allerlaatste weekendtickets win je volgende week alleen.

Enzo. Blend. 11 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk bij Hulst te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en 1 volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in een ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties. Intussen zegt Iran dat de zaak nog helemaal niet rond is. De directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad is ontslagen. Uit onderzoek blijkt dat zij medewerkers bedreigde, vernederde, met camera's controleerde en mogelijk afluisterde, zegt de gemeente. Begin dit jaar bleek al dat er bij de jeugdzorgorganisatie misstanden waren. Ouders klaagden dat hun kinderen niet de zorg kregen die ze nodig hebben. En medewerkers gingen naar de gemeente met klachten over onder meer de werksfeer. Jeugd Lelystad werd 5 jaar geleden juist opgericht om de zorg efficiënter te maken. Een strand in Rotterdam blijft de hele zomer veiligheidsrisicogebied. Op het strand bij Nesselanden gingen jongeren de afgelopen tijd met elkaar op de vuist. Bij preventieve controles heeft de politie allerlei wapens in beslag genomen. Daarom is het tot oktober aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. Het weer, vannacht bewolkt en nog steeds regen of motregen en een graad of 11. Ook morgenochtend nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

Hey, dit is Sonja Silva. Op 19 juni ga ik in mijn show op NPO Blend het onmogelijke mogelijk maken. De onmogelijke Michael Jackson top 30 aller tijden. Welk Michael Jackson nummer mag absoluut niet ontbreken? Breng nu je stem uit via de socials van NPO Blend.

0: 12 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Klimaat. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daarom niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook belemmeren geparkeerde deelsteps geregeld de doorgang op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op 2-0. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. Later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog één voor Mexico. Buiten het stadion was het tijdens de wedstrijd wat onrustig vanwege demonstraties. Die waren er om verschillende redenen, zoals het bendegeweld in Mexico en onvrede onder leraren. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

NPO Blend.

0: Hey, dit is Sonja Silva. Op 19 juni ga ik in mijn show op NPO Blend het onmogelijke mogelijk maken. De onmogelijke Michael Jackson top 30 aller tijden. Welk Michael Jackson nummer mag absoluut niet ontbreken? Breng nu je stem uit via de socials van NPO Blend.
1: Greetings, girl, and welcome.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Gistermiddag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een Kamerbrief van de ministers van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op een 2-0 voorsprong. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. En later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog 1 voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: met de Morning Show op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: Show. Blend. 2 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Die vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Hulpdiensten zijn ter plaatse en gaan ervan uit dat er mogelijk meerdere slachtoffers zijn. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daardoor niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten